need it so bad. Oh, I mean it to me. I need it so bad.

night long.

0: Show. Ergonomisch slapen.
1: Goedemorgen, het is bijna 5:56. Het nieuws met Frauke Kallion. Een nieuwe escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.
2: Ja, de Verenigde Staten heeft opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando voor het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger nam 80 doelwitten onder vuur. Het is een reactie op de aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Volgens de VS zit Iran erachter. Het Iraanse leger belooft op zijn beurt vernietigend te reageren. In de golfstaten Kuwait en Bahrein is intussen het luchtalarm afgegaan. Mogelijk bestookt het Iraanse leger nu Amerikaanse doelwitten daar. De VS en Iran praten wel nog altijd over vrede. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de politie probeerde de man aan een verkeerscontrole te ontkomen. Hij zou met zijn auto een agent proberen aanrijden en verschillende bevelen hebben genegeerd. Binnenlandse Veiligheid zegt dat een agent daarop de man neerschoot uit zelfverdediging. De gebeurtenissen doen denken aan 2 dodelijke schietincidenten in Minneapolis eerder dit jaar. Toen werd ook al beweerd dat het draaide om zelfverdediging. Om zelfverdediging liever, maar beelden spraken dat tegen. Op het WK voetbal heeft Argentinië zich geknokt naar de kwartfinales. Het versloeg Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. 20 minuten voor het einde stond het 0-2 voor Egypte, maar Argentinië draaide de wedstrijd helemaal om en scoorde nog 3 keer in 10 minuten. Ook Lionel Messi scoorde zijn 8e goal op dit WK. In de kwartfinale speelt Argentinië tegen Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale plaatst. Het klopte Colombia pas na strafschoppen. En toch ook nog bikkelhard nieuws voor Rode Duivel Amadou Onana. De Belgische voetbalbond bevestigt nu dat hij zijn voorste kruisband heeft gescheurd. Onana blesseerde zich gisteren in de 8e finale tegen de Verenigde Staten. Betekent meteen een einde voor het WK van Onana. Hij blijft voorlopig wel in de selectie.
1: Jee, dat is zuur nieuws.
2: Ja, hij kan er dus niet bij zijn in de kwartfinale tegen Spanje.
1: Dat is echt heel jammer.
0: Nostalgie weer.
2: Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
1: Als de koffie nog niet zo goed werkt vanmorgen, kan je rekenen op Paul Simon. Echt, ik word er altijd vrolijk van. You can call me Elle. Goedemorgen, liefste ochtendvrienden.

Als jij vandaag jarig bent, hip hip hoera voor jou. Je deelt je geboortedag met Andrew Fletcher van Depeche Mode. Hij zou vandaag 65 geworden zijn. Helaas 4 jaar geleden gestorven. Maar hij blijft voor eeuwig bij ons in de muziek van Depeche Mode. Enjoy the silence. Maar goedemorgen. Het is 6:09. Liefste vrienden van de gezelligste club. Je hebt het goed gehoord bij Fraukje. De temperatuur gaat in stijgende lijn. Vrijdag zelfs 33 graden. Poeh, dat wordt weer puffen en zweten. Onze Summertime Top 1000 die volgt die stijgende lijn gewoon. Want vanaf 8 uur tellen we samen verder af met de heetste hits. Tot dan krijg je natuurlijk ook de beste muziek hier als ontbijt. Je kan zo meteen al eens de gitaarsolo van Dire Straits proberen op je luchtgitaar. Het is al woensdag. Het is nog lekker vroeg. Jij hoort dit, dus je bent wakker. Ben je gewoon aan het werk vandaag, zoals nog zoveel mensen? Of ben je wakker gemaakt door kinderen die nog in dat schoolritme zitten? Het is nog maar van vorige week gedaan natuurlijk. Stond je wekker om richting vakantie te rijden? Ben je aan het cruisen richting Frankrijk bijvoorbeeld? Waarom ben je wakker om 6:50 op een woensdag in de vakantie? Ik hoor het heel graag in de Nostalgie-app.

0: Niet de makkelijkste gitaar zullen om na te spelen, hè? Maar het is gelukt, ik voel het tot hier. Dire Straits, Sultans of Swing. En ik wist het, hè. Het is misschien 8 juli, maar er zijn nog veel leden in die werkersclub. Mensen die gewoon aan het werk zijn. Michael bijvoorbeeld. Het is mijn eerste werkdag, stuurt hij in de Nostalgie-app. Na een geslaagd kermisweekend in Neer-Oeteren. De vermoeidheid zit nog wel in de benen, maar dat nemen we er graag bij. Klinkt als een wild kermisweekend. Blij voor jou, Michael. Tom is aan het werk in de haven van Antwerpen nu al. Peter de Winter op weg naar Luik met de vrachtwagen. Veilige rit daar, Peter. En alle vrachtwagenchauffeurs. Ik zag vanmorgen om 5 uur aan veel vrachtverkeer. En Davy stuurt nog goeiemorgen nostalgie. Tja, wakker om te werken. Maar het goede nieuws is, het is mijn laatste. Ah, oh, proficiat. Morgen vertrekken met de caravan naar Friesland voor 10 dagen. Maar vandaag eerst nog even de belbusdienst afwerken. Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om alle collega's van Hansea Ieper veel veilige kilometers toe te wensen. Dat is bij deze gebeurd, Davy. Hansea? Hansea Ieper? Ben niet zeker, maar... Kijk, sowieso de vele groetjes aan alle collega's. En voor iedereen die gewoon aan het werk is, in die warmte straks ook weer, een opzwepende conga komt eraan voor jou. Miami Sound Machine.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Pearl. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
7: Echt
8: waar?
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
9: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
10: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
11: Dit is het verhaal van Limburg.
12: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
11: Van mijn familie.
13: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
11: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
14: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

0: Ed Sheeran was er ook bij, hè? Op de trouw van het jaar. Hij droeg een knalblauw kostuum. Je moet de foto maar eens opzoeken. Het past bij zijn rosse haren. En ik heb het over de trouw van Taylor Swift natuurlijk met haar shoe Travis Kelce 4 dagen geleden. Het grootste, extravagantste trouwfeest dat er bestaat in Madison Square Garden in New York. Heel Hollywood was daar aanwezig bijna. Paul McCartney van de Beatles speelde muziek op de ceremonie. De ceremoniemeester was de acteur Adam Sandler. Dat zijn echt van die grote namen. En de gasten konden zelfs prijzen winnen tijdens het feest. Wij geven in Vlaanderen dan zo een bloemenken of zo, of een goodiebag aan de gasten. Maar Taylor Swift die zwiert met prijzen zoals een Chanel handtas van 6.000 euro. Poef, dan heb je veel geld, hè.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ik heb geen Chanel voor jou vanmorgen, maar wel iets vele beter. Want de hele zomer kan jij op nostalgie reizen winnen. Dan kan jij je centen sparen voor iets anders. Bijvoorbeeld die chacoche van Taylor Swift. Je moet gewoon de hele dag aandachtig luisteren. Want als je dus deze zomer de reiskar hoort passeren op je radio, dan moet je reiskar sturen naar de nostalgie-app. En win je misschien een van de mooie prijzen die in die kar zitten. Dit is het geluid van de reiskar waar je naar op zoek moet de hele zomer lang. De reiskar, voilà. Een reisje in plaats van een ijsje. Wat zit er vandaag bijvoorbeeld in? Een weekendje aan zee, in het Dune Hotel met het superlekkere ontbijtbuffet. Of een uitstap naar Futuroscope, dat pretpark in Frankrijk. Altijd plezier voor de hele familie ook. Dus ik zou zeggen, ga ook vandaag goed op zoek naar die reiskar. Als je ze hoort, dan stuur je naar de nostalgie-app Reiskar. En deze week in de ochtend, dat weet je misschien al, die trip met de mobiloom die op het spel staat. Avontuurlijke manier van reizen. Straks om 8 uur voor jou een nieuwe kans om je te plaatsen voor de finale vrijdag.

0: Iets over 6:30. Het startschot is gegeven. Something got me started. Simply Red. Goedemorgen. Wij trakteren op reizen, heb ik je zo net verteld. Maar het goeie is voor de vroege vogels in onze club hebben wij nog een extra cadeau elke ochtend. Houd onder ons, hè. Niet verklappen aan al die mensen die uitslapen in de zomer. Want dan maak jij meer kans op die 100 euro bij Bol. Er is sowieso iets dat je nu zo snel mogelijk nodig hebt. Snel even bestellen online, check, check, check. En morgen ligt dat pakketje voor je deur. Of het is er nog op tijd. Want je kind vertrekt op kamp en heeft alleen maar sokken met gaten in. Ik denk maar aan iets, hè. Stuur nu in de Nostalgie-app wat jij nodig hebt van Bol. Dringend. As soon as possible. En dan win je misschien die 100 euro. Dat kan echt van alles zijn, hè? Want Victor die won gisteren en die wou, hou je vast, 100 meter staaldraad voor zijn orchideeën. Dat had ik niet zien aankomen, eerlijk gezegd. Dus alles kan, alles kan. Stuur gewoon wat jij nu nodig hebt. En als ik jou straks opbel, dat is belangrijk, dan moet jij opnemen met even bollen. En dan pas is de 100 euro bij Bol voor jou. Laat het maar komen in de Nostalgie-app. En dan bel ik jou misschien naar Ma Baker.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom nu naar de solde bij Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelenverbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
4: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
5: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
6: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen ballen.tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
7: Hela, dat is toch met pingpongballen?
6: Ja, en dan?
7: Ja, geen ballen gezicht.
6: Oké, okay, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
7: Goeie bal.
6: Play Kinepolis. Cinema.tv, check de app van Play of uw Telenet TV-box.
8: Het grote nostalgie-reisbureau.
9: Met Kim.
10: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
11: This is the story of Ma Baker.

0: We hebben veel nodig met z'n allen, zeg. Nikki zit al met het hoofd bij einde jaar. Die stuurt, ik heb dringend een mooie witbesneeuwde fake kerstboom nodig. Een kerstboom, daar hebben we nog wel even voor. Dus als ik jou vandaag niet zou opbellen, Nikki, geen nood. De vroege vogels worden de hele zomer getrakteerd op een voucher van 100 euro bij bol.com. De computer kiest nu iemand willekeurig uit al die berichtjes. Vergeet niet juist op te nemen.
1: Even bollen!
0: Ojojo! Oh, yo, yo. Proficiat, jij wint 100 euro bij Bol.
1: Dank u wel.
0: Goedemorgen. Proficiat. Ik zie hier Lisa uit Blankenbergen, klopt dat?
1: Ja, goedemorgen. Hey, dag Ken.
0: Waar heb jij het voor nodig? Wat is er dringend?
1: Ik moet nu van het weekend zingen in een trouw.
0: Oh.
1: In een kerk. Ja, en ik heb speciaal boksen en alles aangekocht. Maar ik ben vergeten om zo'n bladstaander te kopen. En ook iets voor een microfoon vast te houden en staande te houden. Dus dat komt perfect uit als ik dan mijn bol nog kan bestellen en dat dat er op tijd is.
0: Ah ja, want anders kan je de tekst en de noten niet volgen.
1: Exact.
0: Oh, en welk liedje wordt het, Lisa? Wat ga je zingen?
1: Het zijn drie verschillende liedjes. Eentje die naar een Nederlandse versie gemaakt is van Fleur. Die hoort nog steeds bij mij. Dan ook eentje van Twilight. En dan When You Say Nothing At All. Het zijn hele mooie liedjes.
0: Oh, wacht. Twilight? Bedoel je de vampierenfilm?
1: Ja. I have died every day. Zo, dat liedje.
0: Lisa, ik hoor nu al dat jij zo'n schone stem hebt. Dat gaat prachtig zijn in die kerk, zo met die galm er een beetje bij. En voor wie?
1: Oh, ik hoop het.
0: Wie zijn trouw is het eigenlijk?
1: Voor iemand die ik ken van Blankenbergen ook.
0: Ah ja, Blankenbergen. Dat is één dorp, één familie, hè, Lisa?
1: Exact.
0: Ja. De grote familie aan het Zeetje, waar jij nu hopelijk minder warme temperaturen hebt dan in het binnenland de komende dagen. Valt het daar mee?
1: Kei goed mee. Ik heb juist de speelplaatsmarkt geopend. Het is hier goed.
0: Ja, oké. Ah, wel. Geniet er daarvan. En succes op de trouw. Het gaat prachtig zijn met die pupiter van Bol. Echt schitterend. Fijne dag daar voor jou.
1: Dank u wel, jullie ook.

0: Ik stel me dan voor dat ook heel Blankenberger naar die trouw komt. Eén grote familie daar aan het zeetje. En ons Lisa kan vooral met een gerust hart gaan zingen op het trouwfeest in de kerk. Dankzij die voucher van 100 euro bij Bol. Morgen een nieuwe kans voor jou de hele zomer, elke ochtend. Voor de vroege vrienden. Als je trouwens op weg bent naar Brussels Airport, een hele fijne vakantie in de eerste plaats. En ten tweede, zoek onze collega Ellen Petrie daar eens op de luchthaven. Want zij loopt rond midden in de vakantiesfeer op zoek naar vertrekkende en arriverende reizigers. Straks na 7 uur eens horen wie ze nu gevonden heeft.
1: Straks bij Nostalgie.
0: En Michael Jackson komt er ook aan na het nieuws van 7. Met op het einde zo die evil lach. Dus je kan nu al eens oefenen hoe evil jij kan gaan.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solde bij Weba.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Dorso.
9: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
8: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
9: Dat wil ik ook.
8: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
10: Dorso, ergonomisch slapen.
11: Hallo, kust, het is uw rechteroor hier.
12: En hier uw linkeroor.
11: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
12: Wat blief?
11: Zie je het wel?
12: Oh, amai, dat is ampetant.
11: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
12: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
11: Wat?
12: Aan halve prijs.
11: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
12: Wat blief?
11: Bij Hans.
12: Ja, ja, het kan anders.
13: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
14: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
13: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
14: Die van de buren.
13: Ja, maar zou je dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
13: Nee, 1 adres.
15: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
17: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
16: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
17: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
18: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
19: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
20: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
21: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
22: Tegels,
23: natuursteen,
22: parket, in Permo.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 6:55. Het nieuws met Fraukje Kaljon. Een nieuwe escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.
24: Ja, de Verenigde Staten hebben opnieuw zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het militaire commando voor het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger nam 80 doelwitten onder het vuur. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Iran reageerde meteen en bestookte zo'n 85 Amerikaanse doelwitten in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is een nieuwe escalatie sinds beide landen vorige maand een principeakkoord ondertekenden met daarin het staakt het vuur uit. In Frankrijk is de extreemrechtse politica Marine Le Pen dan toch presidentskandidaat. Dat heeft ze gezegd op de Franse televisie. Le Pen werd gisteren in beroep veroordeeld voor verduistering van Europees geld. Ze zou wel kunnen opkomen bij de verkiezingen met een enkelband. Maar Le Pen trekt naar het Hof van Cassatie. En volgens haar is zo die straf opgeschort, waardoor ze ook zonder enkelband campagne kan voeren. voeren. Le Pen benadrukt dat ze onschuldig is en dat ze er alles aan zal doen om dat te bewijzen. Brussels Airport stelt een projectmanager aan om de lange wachtrijen aan de grenscontrole onder controle te houden. Want wie deze zomer ons land wil binnenkomen, moet soms tot 3 uur wachten. Komt door een nieuwe Europese wet. Sinds april krijgen reizigers van buiten de Europese Unie geen stempel meer in hun paspoort. Alles gebeurt nu digitaal. Maar het systeem kampt met technische storingen. Brussels Airport benadrukt dat enkel niet-Europeanen daar last van hebben. En op het WK voetbal heeft Argentinië zich geknokt naar de kwartfinales. Het versloeg Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. 20 minuten voor het einde stond het 0-2 voor Egypte. Maar Argentinië draaide de wedstrijd helemaal om en scoorde nog 3 keer in 10 minuten. Ook Lionel Messi scoorde zijn 8e goal op dit WK. In de kwartfinale speelt Argentinië tegen Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale plaatst. Het klopte Colombia pas na strafschoppen.
1: Nostalgie weer.
24: Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
3: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Met Kim.
6: Een warme woensdag wacht op jou met de beste hits hier. En het komende uur bezoek van onze treintipper Christophe. Een heel erg goeiemorgen. Fijn dat je erbij bent.

0: Goedemorgen, heise vrienden. Het is woensdag 8 juli. Je zit nu echt vol in die zomervakantie.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Jouw hoofd zit misschien ook al ergens op een tropisch eiland, ook al ben je nog aan het werk. Want het is het hoogseizoen van de reizen. Op Brussels Airport vertrekken in het komende kwartier alleen al, ik heb eens gekeken op de site, vluchten naar Parijs, Malaga, Madrid en Milaan. Dat doet echt wel dromen van reizen. En onze liefste collega Ellen Petri die wuift deze zomer reizigers uit op de luchthaven. Daar lopen honderden nationaliteiten rond, maar als goede detectieve Ellen, vind jij daar toch altijd de Belgen, heb ik de indruk. Waar ben je nu ergens beland?
2: Ik zie hier een truitje van de Rode Duivels. Dus dat zijn hier Belgen. En waar gaan jullie?
3: Bangkok.
2: Ja, dat is zeker wel de moeite. Ja, Bangkok, heel druk, heel warm, heel veel volk. Maar ik neem aan dat jullie dan toch ook nog doortrekken?
3: Naar, we gaan naar Krabi en naar Chiang Mai. Met drie binnenlandse vluchten. Een beetje exotisch. De olifanten een keer gaan bekijken, de aapjes. Een keer iets anders, tempels gaan bezoeken, gaan we doen.
4: Ja, het is alleen Bangkok, dat zou een beetje stom zijn. Dan zit je in een stad en dan zie je niks van de natuur. Dus het is daarom dat we echt van centraal naar het zuiden gaan, ja. Dan naar het noorden en terug centraal.
2: Absoluut, ja. En dingen zien van de natuur en zo. Heb je dan een drone bij? Of gaan we een boek aanleggen? Of maak je filmpjes voor je socials? Of?
4: Een wegwerpcamera zit erin. En voor
2: een wegwerp? Is dat weer een dingetje?
4: Ja, dat is weer een ding. En voor de rest zal het met de smartphone zijn.
2: Oké. Okay. En waarom die wegwerpcamera dan? Als we een smartphone hebben?
4: Die foto's hebben meer charme. Allee, vinden we alle twee toch?
2: Ik snap u. Als ik jong was, dan ging ik, want ik ben veel ouder dan jullie, dan ging ik op schoolreis met zo'n wegwerpcameraatje. Moet je dan doordraaien. En dan waren er al wel zoiets foto's die zwart waren of die niet gebruikt kunnen worden. Is dat ook een beetje digitaal nu, dat je dat op voorhand een beetje kunt zien?
4: Eigenlijk niet bij die. Het is echt een heel basic wegwerpcamera. Dus het is door de lens kijken en geen idee hoe dat het eruit gaat zien. Voilà. En van de 27, want op het rolletje zitten er 27, gaan er waarschijnlijk 7 mislukt zijn.
2: Maar ja, dat heeft ook zijn charmes, hè?
4: Ja, dat is waar, maar we nemen er dat gewoon meer op dezelfde plek.
2: Ik wou net zeggen, en je zet er al twee live bij, je kunt alles delen met elkaar. En alles staat op het netvlies en in het hartje. Hè?
4: Ja, dat klopt.
2: Oké, geniet van jullie reis in Thailand.
3: Dankjewel.
2: Doei.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check.

0: Dat schattig koppeltje bij Ellen vertrekt richting Thailand. Maar het ding is, eigenlijk kan je dicht bij huis ook al heel veel moois zien in ons eigen Belgelandje. Onze treintipper Christophe die gaat net voor 8 uur jou dat bewijzen. En vrouwtje van het nieuws, die kwam je net ook iets vertellen in de studio. Ze heeft ontdekt dat jij je eigen privédomein kan krijgen in eigen land. Het is misschien wat overwegen waard. Over een kwartiertje vertelt ze jou over jouw toekomst die er ligt in Wallonië. En de best hit blijven hier ook jou wakker maken. Sam Smith komt eraan, straks ook Pat Benatar.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar loge te zingen?
8: Ik ben aan het aftellen, Harry.
7: Aan het aftellen?
8: Ja, totdat je eens aardig begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

Een van mijn favorieten op karaokeavonden. Ideaal toch om nu ook met je ochtendstemmetje te zingen. Pat Benatar, de zomer van 2026. Het is de moeite muzikaal. Veel nostalgieartiesten op de festivals deze zomer. Robbie Williams was geniaal op Life is Life. Dit weekend Clouseau op Rock Zottegem. Bryan Adams moeten we opwachten tot oktober wel in de AFAS Dome dan

0: Lionel Richie zingt zometeen over de hete nachten die eraan komen. En hoe lang ben jij wakker geweest door het zweet? Ah, all night long. Zoiets, hè. Bijna 7:30. Goedemorgen, dag vrouwtje.
1: Goedemorgen. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. Volgens de politie probeerde de man aan een verkeerscontrole te ontkomen en heeft een agent uit zelfverdediging geschoten. De gebeurtenissen doen denken aan twee dodelijke schietincidenten begin dit jaar. Toen werd ook beweerd dat het draaide om zelfverdediging, maar beelden spraken dat tegen. Op het WK voetbal zijn alle kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland plaatsten zich gisteren nog bij de laatste 8. Zwitserland versloeg Colombia pas na strafschoppen in een saaie match, want na 120 minuten stond het daar 0-0. Argentinië zorgde wel voor een waanzinnig slot. Het klopte Egypte met 3-2. En daar stond Argentinië 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar de wedstrijd draaide helemaal om, onder meer dankzij Lionel Messi. En heb je altijd al eens gedroomd van je eigen privé-eiland? Dan kan je nu je kans wagen. Niet in de verre Caraïbe, maar hier in eigen land. In de Waalse provincie Namen staat het eiland Ildo in de Maas te koop. Het is 4 hectare groot en voor 95.000 euro is het helemaal van jou. Je komt er ook mee in het rijtje te staan van beroemde eilandeigenaren. Want onder meer Johnny Depp kocht er alleen in de Bahama's en collega Leonardo DiCaprio heeft er één buiten Belize. Er is wel één addertje onder het gras. Je mag op het Waalse eiland niet wonen en niks bouwen of uitbaten. Want het is beschermd natuurgebied. Het is dus echt wel voor natuur- en landenliefhebbers.
0: Maar allee, dus je kan een eiland kopen?
1: Ja, een groen eiland met veel bos.
0: Maar je mag er niks op zitten?
1: Nee, helemaal niets.
0: Niks doen?
1: Je mag niet wonen, je mag er niets
0: niks
1: op bouwen. Nee.
0: Maar pff, dat is gewoon voor asociale wandelaars dan.
1: Ja.
0: Mensen die niemand willen tegenkomen als ze wandelen.
1: Ja, ik denk het, want het is dan ook van jou. Dus ik vermoed dat je dan ook niet zegt, er komen nog andere wandelaars. Die mogen er niet op komen, denk ik dan.
0: Ergens snap ik het wel, Vlamingen zijn soms awkward. Als je iemand tegenkomt in het wandelen, je hebt zo geen oogcontact. En dan, oh, wel oogcontact. En dan zo de awkward knikje zo. Ja. Met de glimlach waar de mondhoeken amper naar boven gaan.
1: Ik snap het helemaal.
0: Dus misschien voor mensen die dat niet meer willen, die gaan dat eiland kopen voor 95.000 euro. Kan je toch veel andere dingen mee doen, vrouwtje, met zoveel geld?
1: Ja, op reis gaan en daar gaan wandelen.
0: Maar dan moet je de asociale knik doen. Dus ja. Kijk, als jij daar ergens 100.000 euro hebt liggen en je wilt de Johnny Depp van Wallonië worden, laat je gaan, koop Ille Doe. Ik zou het echt niet doen.
1: Nee. Ik ook niet.
0: Oh, echt waar. Allee, gaat ervoor, hè? Zit wel.
2: Bij Demo-meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Demo-meubelen. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.

0: kan je meekijken in de studio. Monique is het aan toe, want ze zegt: goedemorgen Kim. Yes, daar is onze liefste treinbegeleider. Goedemorgen.
1: Een zeer goedemorgen, hallo.
0: Zeg Christophe, ja, je hebt fans, hè? Ze spotten nu al in de studio.
1: Dat is... Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Vlaanders. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen.
0: Nieuwste chouchou dankzij het VTM-programma De Trein, de treinbegeleider. Christophe Ehle, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen. Hallo, dag Kim.
0: Jij komt de hele zomer elke woensdag tips in eigen land geven.
1: Ja.
0: Wil jij de Johnny Depp van Wallonië worden? We hadden het net over een eiland dat je kan kopen daar.
1: Een eiland kopen? Ik kom nogal graag onder de mensen, dus misschien is dat niks voor mij.
0: Liever niet alleen toertjes op dat eiland lopen.
1: Oh, ik zou zot worden, denk ik. Jij wel?
0: Nee, echt niet. Oh. Maar misschien kan je een station bouwen.
1: Dat is een goed idee. Misschien moet ik dat even bij de spoorwegen voorstellen.
0: Tunneltje graven.
1: Ja, voor de echte wandelfan. We gaan straks ook wandelen. Hoe toevallig is dit?
0: Ook in Wallonië.
1: Ook in Wallonië.
0: Ja, straks de tip van Christophe, van onze treintipper na AHA.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
6: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
7: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
8: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
9: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, was een ervaring.
10: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
7: Rebe de Bie met P3. Elke dag in het grote nostalgie-reisbureau.
11: Nostalgie.
7: Luister en je bent op vakantie.
12: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
6: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
13: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
14: Z-I-D-E.
15: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
14: Z-I-D-E.
15: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
14: Z-I-D-E.
15: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-I-D-E zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
14: Z-I-D-E.
15: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
7: Het grote nostalgie-reisbureau.
16: Met Kim.

0: voor die hoognoot is nog wat te vroeg voor mij. 7:45. Aha, take on me.
1: De treintipper.
0: Je moet niet 12 uur in een vliegtuig zitten voor een fijne vakantie. Er is zoveel moois in eigen land. Dat weet jij ook, hè. Christophe, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen, Kim. Hallo.
0: Onze treinbegeleider Christophe Eelen test het voor jou uit. En deze week ben je richting La Wallonie geweest.
2: Ja, onder het motto vakantie in eigen land is ook plezant, heb ik de trein genomen richting Trapon. Heb je je wandelschoenen aan, Kim?
0: Vandaag zijn het sandalen waar ik vrees zweetvoeten in heb, trouwens. Maar wandelen, oh, ik doe dat supergraag.
2: Dus jij bent avontuurlijk.
0: Alles waar mijn hartslag doet omhoog gaan, vind ik goed.
2: Dit de ideale treintip voor jou. Boot zijn dan geen wandelschoenen. Maar goed, de trein heb ik genomen richting Luik, van waar je even moet overstappen naar deze fantastische plaats. Weet je al over wat ik het heb?
0: Le Trapon?
2: Trapon, inderdaad. Ja. Trapon, daar ga ik je dus deze week mee naartoe. Misschien heb je nu zoiets van, Trapon, waar is dat eigenlijk? Weet je, Koligen, de watervallen?
0: Ik ben heel slecht in geografie. Ja. Dat moet je niet vragen aan mij, Christophe.
2: Het is eigenlijk 1 halt verder dan de watervallen van Ko.
0: Ah,
2: en
0: okay.
2: Misschien dat de luisteraar dan nu zoiets heeft van, ah ja, dat is dus in die streek. Echt treintipwaardig, want in Trapon stap je van de trein en het avontuur begint. Je moet daar even een spoorwegbrug over en je maakt een prachtige wandeling langs de Ardense paden via de Ardense wateren. Trapon, weet je voor waar dat staat, Kim?
0: 3 bruggen, vermoed ik dan?
2: Letterlijk vertaald, 3 bruggen, 3 rivieren die daar samenvloeien. De Amblève, de Salm en de Balleur. Zo heb je op deze woensdagmorgen meteen ook wat aardrijkskunde mee.
0: Ik ben de namen alweer vergeten, maar toch bedankt.
2: Die 3 bruggen dus, daar zijn we een fantastische wandeling gaan doen. De Tour Le Roux, zo heet die wandeling. En de Tour Le Roux die brengt ons naar de toren van de Tour Le Roux. Die daar trouwens gebouwd is in 1938. Het eerste stuk van de wandeling is echt vrij goed te doen. Dat is voor iedereen,
0: okay.
2: Iedereen, elke luisteraar, perfect. Het tweede stuk van de wandeling, ik geef heel eerlijk toe, dat is wel een beetje klimmen en klauteren, maar zo fantastisch mooi. Neem wel wat eten en drinken mee, want ik heb dat dit weekend gedaan. Het was vrij warm. Dan heb je een appeltje en een drankje nodig. Komt niet echt cafés tegen, Kim. Dus daar moet je daar niet op voorzien. Als je dan eenmaal boven komt aan die Tour Le Roux, aan die toren. Ik kan alleen maar zeggen, dat
0: een
2: is
0: uitzicht.
2: Het beeld van de zomer.
0: Oh.
2: Het is zwoegend.

0: Het is zweten, maar boven op de Tour Le Roux. Ongelooflijk. Ik zeg het nog eens, dat is het beeld van de zomer. Beeld van de vakantie. Er staat trouwens ook een heel gezellig bankje. Dus neem je picknick mee en je kan picknicken en genieten van het mooie landschap.
1: Ik zit helemaal in de Ardennen al, dankzij
0: jou. Ik zie helemaal wegdromen. Maar dat is goed. Als je dan aan die Tour Le Roux bent, er zijn een hoop trappen. En ik denk dat trappen echt wel de zomer van 2026 gaan voorstellen. Want vorige week had ik er 214 in Veurne. Deze week zijn het er maar 47. Maar goed, het zijn trappen. Je gaat die toren naar boven. Ja, en dan zie je nog meer de Ardennen. Echt, ik heb daar genoten. Ik was daar ook helemaal alleen. Want als je echt van rust en kalmte houdt, ja, dan is dit ideaal.
1: Trois bon, ik ga het onthouden. Ja. Daar die mooie wandeling. Hoe heette de wandeling nu weer?
0: De Tour Le Roux.
1: Tour Le Roux.
0: Zo heet de wandeling. En als je dat dan perfect hebt gedaan, want als je aan de toren bent, moet je uiteraard ook terug naar beneden. Lijkt me logisch, anders raak je niet terug in het station. En als je die wandeling perfect hebt gedaan, kom je ook gewoon terug aan het station uit.
1: Ideaal.
0: Daar stap je terug de trein op. En dan kan je gewoon terug tot rust komen, richting het binnenland. Genieten, je kan een slaapje doen na zo'n lange wandeling. Zalig. Als je dan toch zoiets hebt van, ik ben in Trapon, ook een aantal heel gezellige terrasjes.
1: Ja, ik voel het, Christophe. Terrasje doen, wandelingsje doen. We gaan er gewoon met z'n allen naartoe. Trapon, het station, en dan de wandeling Tour Le Roux. Ik hou van de Ardennen, maar soms is het ook leuk om naar een event te gaan en zo de trein te nemen. Waar kunnen we dit weekend heen?
0: Wel, elke week ga ik ook inderdaad een beetje kijken wat is er te doen in het land. Dit weekend is er bijvoorbeeld het Cactusfestival in Brugge.
1: Ah ja?
0: Ja, dat start vrijdag en daar kan je dus ook perfect met de trein naartoe. 9 minuutjes wandelen van het station, geen parkeerstress en je bent daar gewoon. Genieten, zalig, het Cactusfestival in Brugge. Wie treedt daar bijvoorbeeld op? The Editors, Madness en Zwangerie. Er zijn trouwens ook speciale tickets, dus als je met de trein naar een festival gaat, zoals bijvoorbeeld het Cactusfestival, dan kan je het Bravo-ticket kopen.
1: Bravo, oké.
0: Bravo, je mag eens in je handen klappen, inderdaad. Het Bravo-ticket is eigenlijk een ticket dat je aan de hand van je ticket van het Cactusfestival kan inwisselen via de site van NMBS. En zo krijg je dan ook nog eens korting op je treinreis. Dus bravo voor het Cactusfestival in Brugge.
1: Dat zijn tips die alleen van een treinbegeleider kunnen komen.
0: Ja, die krijg je elke week, een hele zomer lang.
1: Merci, Kis. Volgende week trek jij richting Oudenaarde. Maar nu gaan we al opwarmen voor het Cactusfestival dit weekend. Madness staat daar ook op de affiche. Dikke merci en tot volgende week.
0: Tot volgende week, Kim. Bye-bye.
2: Luister. En je bent op vakantie.
3: De mooiste treinen van het land, die zie je in Treinmuseum Train World. Hele grote en hele kleine. Want enkel op 24 en 25 augustus bewonder je de mooiste modelspoorbanen van België in Train World. Een unieke en niet te missen expo. Voor groot en klein. En de toegang is gewoon inbegrepen in je museumticket. Spoor naar trainworld.be voor alle info en tickets.

0: Live altijd een feestje, Madness. En dit weekend staan ze in België op het Cactus Festival in Brugge. En je kan dus met de trein, dankzij zo'n Bravo-ticket... Het zijn zo goede tips van een treinbegeleider. Hè? Zij weten dat meestal, zulke dingen. Dus als je naar Cactus gaat, zeker de moeite om eens te bekijken. Kijk eens op de klok intussen ook. Het is bijna 8 uur. Dat betekent Summertime Top 1000 tijd. We beginnen er weer aan die heerlijke lijst. De ideale soundtrack tijdens de warme dagen. Want dat kwik stijgt alleen maar. En stijgen tot 33 graden zelfs nu vrijdag. Dus zometeen starten we met een hele goede opener.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: De pupil van Prince, Sheila E. Love Bizarre, na 8 uur op je radio.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen.
13: Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
8: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooydonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
14: Dorso. Ergonomisch slapen.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3 voor 8. Het nieuws met Frauke Kaljon. Een nieuwe escalatie van het conflict in het Midden-Oosten.
15: Ja, de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan. Het Amerikaanse leger heeft zo'n 80 Iraanse doelwitten geraakt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz deze week. Iran reageerde meteen en bestookte ook zo'n 85 Amerikaanse doelwitten in de golfstaten Kuwait en Bahrein. Het is een nieuwe escalatie sinds beide landen vorige maand een principeakkoord ondertekenden met daarin het staakt het vuren. De federale regering begint pas in september met de begrotingsgesprekken. Dat heeft Bart Wever gezegd aan VTM Nieuws. De bedoeling is om dan in conclaaf te gaan en alles af te ronden in oktober, zoals Europa dat vraagt. Maart worden zware onderhandelingen. Volgens het monitoringscomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever wil zelfs nog wat verder gaan en mikt op 10 miljard. Op het WK voetbal zijn alle kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland plaatsten zich gisteren nog bij de laatste 8. Zwitserland versloeg Colombia pas na strafschoppen in een saaie match. Na 120 minuten stond het daar nog 0-0. Argentinië zorgde wel voor een waanzinnig slot. Het klopte Egypte met 3-2. Daar stond Argentinië 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar de wedstrijd draaide helemaal om, onder meer dankzij Lionel Messi. Intussen heeft Egypte wel een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Egypte verloor gisteren dus in het absolute slot van Argentinië. En na de wedstrijd haalde de Egyptische bondscoach snoeihard uit. Volgens hem was de match overduidelijk vervalst en was de scheidsrechter partijdig en moest Argentinië met Lionel Messi winnen. Egypte eist nu een onderzoek.
0: Oei, de FIFA krijgt toch veel commentaar dit week, hè?
15: Ja.
0: Echt opvallend.
2: Nostalgie weer.
15: Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden. Vanaf vrijdag dan zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietips.
5: citytrips.
2: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
1: Met Kim Muilaert.
0: 1000 songs om die zomer en de zon te vieren. De ideale manier dus om op te staan vanmorgen. Op 749, Sheila E. A Love Bizarre.

0: Goedemorgen, het is 6 over 8. Als je pas uit je bed komt rollen, groot gelijk, het is vakantie voor iets, hè?
1: De Summertime Top 1000.
0: Je luistert naar de 1000 meest zonnige songs tot en met volgende week woensdag hier op Nostalgie. Instant vakantiegevoel en ook instant een vakantie, want wij trakteren de hele zomer op reizen voor jou, omdat we het zo plezant vinden dat jij in onze club zit. En vanmorgen kan je weer meespelen voor die reis met de Mobile Home van Dikar. Dat is een week lang dan dat jij met je familie of vrienden gewoon kan gaan en staan waar je wil. Als jij nog kans wil maken op een plekje in de finale nu vrijdag voor die mooie prijs, dan kan je nu alvast Ik Wil Op Vakantie sturen in de Nostalgie-app met een audiobericht. Je kan dat microfoontje duwen in de app, dan kan je zo opnemen. Ik wil op vakantie, als jij nog wel zin hebt in die Mobile Home reis van Dikar. Nostalgie. De Beach Boys staan in deze lijst uiteraard de koningen van de surfmuziek. Doet ze wat dromen van stranden en hoge golven. En ze staan er 3 keer in. Dit is hun laagste notering. California Girls op 747.

0: 80's, Mel Atkin. Het is nog maar het begin van de zomer. Onze trakteertrommel zit dus nog vol hier bij Nostalgie. Deze week kan je in de ochtend een plezierige reis winnen met de Mobile Home. Een week lang cruisen naar waar de wind jou brengt, waar je goestingen hebt. Vrijdagochtend, overmorgen, spelen we hier in de studio het finale spel. Belangrijk dus dat je live naar hier kan komen dan. En straks kan jij je dus plaatsen voor die finale. Roep, ik wil op vakantie in de Nostalgie-app. En dan spelen we straks samen Stop de Bandronde. Jij moet de Nostalgie-hit aanvullen en je bent misschien een stap dichter bij die mooie prijs. In het klassement voorlopig twee ladies uit Limburg. Gisteren en eergisteren speelden ze uit Limburg. Elke staat bovenaan met 6 juiste fragmenten en daaronder Kim met 4. Dus denk jij dat je meer dan 4 songteksten kan aanvullen? Waag dan je kans. Echt waar, ik geloof in jou. Probeer het gewoon. Ik wil op vakantie. We gaan zo meteen ook verder met de lijst. Kate Ryan. In het Frans en met een beat om wakker te worden. Op 745. Voyage, voyage.
1: Lotto is op zoek naar handen.
2: Wat?
3: Handen?
1: Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
2: Oh, een cabrio.
1: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
2: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
4: C'est
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Krevel.
7: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
6: Krevel, leef beter. Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
8: Onze DJ's live aan het werk zien? Dat kan via Play. Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.

0: twee grootheden samen. David Bowie. En Tina Turner, Tonight. Straks in de lijst een simpele tekst. Boom, boom, boom, boom. I want you in my room.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Jij en je familie of vrienden, volle gas, haren in de wind in die mobilhome van Dikar. Het kan misschien gebeuren voor Karen uit Niel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Kim.
0: Jij wilt duidelijk op vakantie, gaan eens luisteren.
3: Ik wil op vakantie.
0: Jij probeert een ticket voor de finale te bemachtigen. Waarom wil jij zo graag op pad met die camper?
2: Ja, omdat wij wel houden van kamperen en het avontuurlijke. En we hebben nog geen vakantie gepland, daarom.
0: Oh, dat zou ideaal zijn aan Karen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat zou goed uitkomen.
0: En wie is we?
2: Ja, mijn gezin, mijn man, mijn twee kinderen. Ja, en onze hond mag dan ook wel mee.
0: Ah, oh, de hond mag ook mee in de mobilhome. Is het proper? Want natuurlijk, het is een kleine oppervlakte, hè, Karen?
2: Maar het is een klein hondje, het is een tikkeltje. Dus dat kan dan wel mee, dat is praktisch.
0: Zo'n worsthondje, ja. De max. Ja. Hoe heet hij?
2: Ze heet Lola.
0: Lola de worsthond. Ja, die moet...
2: Lola de worsthond, inderdaad.
0: Die moet gewoon de finale komen spelen vrijdag. We gaan kijken naar hoe ver je geraakt, Karen. Je krijgt fragmenten van grote nostalgie-hits. Als het stopt, vul jij het volgende woord aan. En zo blijf je doorgaan, zolang je goed antwoordt. De bedoeling is om zoveel mogelijk te halen. Is dat duidelijk?
2: Okay. Dat is heel duidelijk.
0: Ik wens jou veel succes. Dit is de eerste opgave.
2: Time!
0: Natuurlijk.
4: Is this the real life? Is this just
2: fantasy?
0: Ook goed. En je bleef maar doorzingen. Je bent een echte zangeres. Eén woord is voldoende. Op naar de volgende.
2: New York.
0: Don't wanna be a bus driver all my life. I'm gonna pack my bags and leave this town. Ready?
2: Oh,
0: Karen.
2: Nee.
0: Grab a...
2: Right, nee.
0: Grab a flight. Is het een vlucht? Mijn liefste Karen. Dat wil zeggen dat je 3 juiste antwoorden hebt.
2: Ja.
0: En Kim had er al 4, Elke had er 6. Dus jij haalt het helaas niet. Alleen de 2 bovenste in het klassement komen hier spelen vrijdag. Het spijt me zo.
2: Oké.
0: Maar kijk, we hebben hier nog genoeg cadeaus voor jou in onze trommel. Dus blijf vooral luisteren. En dan kan je hopelijk toch nog op onze kosten met Lola en de Lola de worsthond en de rest van het gezin op reis. Is het goed?
2: Oké, dank je hoor.
0: Fijne dag.
2: Oké. Ja.

0: Nooit meer naar de Venga Boys, denk ik. Verdomde, grab a flight, toch? Maar de een zijn dood, is de ander zijn brood. Elke stuurt hier al in de app. Oh, jammer voor Karen, maar goed voor mij. Inderdaad, zij speelt sowieso vrijdag de finale voor die reis met de mobiloom. Want zij had 6 juiste fragmenten, dus zij blijft nu bovenaan het klassement. Als jij nog wil meespelen, morgen is jouw laatste kans, hè? Dus morgenochtend zeker luisteren. Straks in de lijst, Running in the Family. Eerst eens kijken wat er in de wereld gebeurt. Goedemorgen, vrouwtje.
1: Goedemorgen. Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Dit jaar reden al meer dan 400 treinen zo hun halte voorbij. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze van NMBS om de opgelopen vertragingen niet verder te laten ontsporen. Het gebeurt volgens NMBS ook nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze vrijdagavond om 9 uur de kwartfinale tegen Spanje. Kort dag dus, veel tijd voor een tactische voorbereiding is er niet. Onze Rode Duivels zijn wel vastberaden om te stunten tegen Spanje. Het is de Europees kampioen en Spanje heeft op dit WK ook nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Een moeilijke opdracht dus, maar het is niet onmogelijk. En intussen bereiden heel wat fans zich voor op die wedstrijd en huren we nog massaal grote schermen. De verhuurders kunnen de vraag niet bijhouden, schrijft HLN. Cafés, festivals, verenigingen willen vrijdagavond de match allemaal uitzenden. En we zoeken zelfs tot in Duitsland en Nederland, want zij liggen al uit het WK.
0: Weet je nu al wat je gaat doen op groot scherm of niet, vrouwtje?
1: Oh, ja. Ik ga naar zee, maar ik ga daar wel op groot scherm kijken.
0: Ja, want jouw bijgeloof zegt, als jij niet op groot scherm kijkt, liggen ze eruit. Dus
1: exact.
0: Red onze natie, ja, alsjeblieft.
1: Overal vrij zonnig, maximaal tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maximaal tot 33 graden.
0: Ik ga proberen om een beamer te zetten in de tuin en vanuit het zwembadje te kijken.
1: Oh, dat is wel echt een hele goede combo.
0: Ja, toch, bij 33 graden. En dan zo wat, yay, Rode Duivels. Kijk er al naar uit.
2: Bij Debam Heubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debam Heubelen.
3: De Summertime Top 1000.
4: Met Kim Bijlaar.

0: 38. Maar zometeen al passeert de betrouwbaarste weerman van de Lage Landen in de lijst. Bart Kuil.
1: Mooi weer vandaag. Woe! Ik doe alles vandaag liever traag.
0: Heeft hij weer goed voorspeld, toch? Hè? Dat het vandaag mooi weer ging zijn.
1: Geen stress in mijn maag.
0: Er komt eraan naar Stevie Wonder.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solde tot 30% korting.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
9: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: The Summertime.
3: The Summertime.
2: Top 1000.

Polonaise in de ochtend. Mooi weer vandaag. Veronique Wijtak in de app. Het nummer van Bart Keil past inderdaad bij het weer vandaag. Dat is het minste wat je kan zeggen. Richting de 30 graden en vrijdag zelfs 33. Alsof we in het zuiden van Spanje zitten, maar dan gewoon thuis. Ideaal dat je thuis kan blijven om de radio te zetten op nostalgie, want de Summertime Top 1000 die past bij al dat zomerweer. Zomer op je radio. Met op 739 een cover. Origineel van Jerry Butler. Dat klonk zo. That's what she said. Only the strong survive. Only the strong survive. Was al een mooie versie. Toen kwam Bruce Springsteen met zijn versie. Only the strong survive. Only the strong survive. Dan zat er wat meer rock in. Maar op 739. De versie van Billy Paul. Oh... Ik word daar blij van. Met die blazertjes bij. Only the strong survive. En hierna, into the groove.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Vergis je niet, nummer 737. Het klinkt heel vrolijk, maar de tekst is serieus. Het was zijn aanklacht tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Eddie Grant komt eraan na het nieuws van 9.
3: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
4: Oh nee, onze buren zijn er ook.
5: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
3: Een chique wat?
6: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
3: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
4: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
6: Ja, charmant. Maar bezie dat maar eens.
4: Maar sa, zonneschone lounge set.
5: Mo, hij komt ook van de Weber.
4: In Gent of deze?
6: Maar nee, in Tongeren.
7: Nu solde bij Weber.
8: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
8: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool.
8: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
10: Zit idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
10: Zit idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
10: Zit idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
11: Energie Rebellie.
2: Goedemorgen, het is 8:55. Nieuws met Fraukje Kallion. De NMBS slaan regelmatig treinhaltes over.
12: Ja, elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Dit jaar reed al meer dan 400 treinen zo hun halte voorbij. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze van NMBS om de opgelopen vertragingen niet verder te laten ontsporen. Het gebeurde volgens NMBS nooit tijdens de spits en enkel in kleinere stations. Maar het zorgt wel voor frustraties bij reizigers die vaak pas last minute weten dat de trein niet aan hun halte stopt. De federale regering begint pas in september met de begrotingsgesprekken. Dat heeft premier Bart De Wever gezegd. Bedoeling is om dan in conclaaf te gaan en alles af te ronden in oktober, want dan volgt de State of the Union in Europa. Maar het worden zware onderhandelingen. Volgens het monitoringscomité moet de regering €7,7 miljard vinden. De Wever wil nog wat verder gaan en mikt zelfs op €10 miljard. Op het WK voetbal heeft Egypte een klacht ingediend bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Het werd gisteren in het absolute slot uitgeschakeld door Argentinië. Na de wedstrijd haalde de Egyptische bondscoach snoeihard uit. Volgens hem was de match overduidelijk vervalst, floot de scheidsrechter partijdig en moet Argentinië langer in het toernooi blijven. Argentinië speelt de kwartfinale tegen Zwitserland, dat Colombia versloeg na strafschoppen. En onze Rode Duivels zijn aangekomen in Los Angeles. Daar spelen ze vrijdagavond om 9:00 de kwartfinale tegen Spanje. Kort dag dus, veel tijd voor een tactische voorbereiding is er niet. Onze Rode Duivels zijn vastberaden om te stunten tegen Spanje. Het is de Europees kampioen en Spanje heeft op dit WK nog geen enkel tegendoelpunt gekregen. Een moeilijke opdracht dus, maar het is niet onmogelijk.
11: Nostalgie weer.
12: Overal vrij zonnig met maxima tot 28 graden. Morgen opnieuw zonnig met in de namiddag enkele hoge wolkenvelden tot 30 graden dan. Vanaf vrijdag zalig zomerweer met maxima tot 33 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
13: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
11: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Kim Muilaert.
2: Of je nu in je hangmat ligt te chillen of op je bureaustoel zit te puffen, ik ben er voor jou met de meest zomerse songs. Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna. Goedemorgen.

Het is woensdagochtend 7 over 9 en je kan nu al in je t-shirtje naar buiten lopen. Of in een rokje, je zal geen kou hebben, want de zon neemt geen vakantie. Ze klopt overuren deze week. Eens die hitte in je huis zit, dan krijg je dat er moeilijk uit. Hè? We hebben de hittegolf, de vorige, nog maar net eruit gekregen en daar is alweer veel warmte. Dus ik ben vanmorgen op zoek naar het heetste huis in Vlaanderen. Kijk eens bij jou op de thermostaat of als er een thermometer hangt. Hoe warm is het al bij jou binnen, zoals morgens vroeg? Je mag een fotootje sturen van je thermostaat in de Nostalgie-app. Samen puffen en zweten is plezanter dan alleen puffen en zweten. Dus het heetste huis laat van je horen in de app. Rihanna die laat intussen het kwik ook nog wat stijgen op 735. Please don't stop the music.

0: zon, zwaar bewolkt in Rotselaar, stuurt Albert in onze app. Oei, oei. Het is misschien bewolkt, maar het is ook wel al zeer warm en voorlopig blijkbaar dezelfde temperatuur over heel Vlaanderen. Iedereen die stuurt zit rond de 26 graden in het huis. Bij Martin in Limburg, bij Lien Capelle, bij Brigitte in Laarne, dat is de andere kant van Vlaanderen, overal 26 graden. Dus als jouw huis nog warmer kan, laat dan gerust van je horen.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Opwarming voor 11 juli. Waar er mossel met friet is. Op 732 straks. Vlaanderen boven. Eerst hoor je... Prachtige slow. De Connells over 3 minuutjes al op je radio.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies. Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuring. Check Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
10: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
11: Oh, echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
10: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
11: en het bed kopen.
12: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
13: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
13: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
12: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
16: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
17: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
18: De Summertime.
19: Top 1000.
18: Nostalgie. 734.

Hall & Oates op 733 in de warmste lijst met Out of Touch. Samen even meekijken in de woonkamers, want hier blijven maar foto's van thermostaten binnenkomen in de Nostalgie-app. Ik zie toch precies een piek van warmte in Oost-Vlaanderen, want bij Elke in Beveren is het al 28 graden binnen bij haar thuis en bij Jennifer zelfs 27 graden ook aan de Nieuwe Dokken in Gent. Oost-Vlaanderen, alle provincies eigenlijk, heel Vlaanderen, hou vol, we zijn er voor jou. Misschien kan je wat wapperen op het ritme van Vlaanderen boven en zo wat luchtcirculatie op je gezicht creëren. Raymond van het Groene Woud. En hierna komt

0: Heb je Robbie Williams al live gezien? Misschien was je er ook wel bij op Life is Life. Het was de eerste keer voor mij hem op het podium te kunnen zien. En echt, wat een performer, wat een grapjas ook. Meestal vind ik het irritant als artiesten veel praten tussendoor, maar bij hem was het echt wel entertainend. 731, Road to Mendeley.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Het is happy hour. Ene cocktail. Nee, twee voor de prijs van één, zo is het. Diodato komt uit Brazilië, dus geboren in een badje van Latin. Straks hoor je hem met Happy Hour. En we blijven zo meteen al in het exotische. Ellie Medeiros, geboren in Uruguay. Het wordt hier een reis rond de wereld in de lijst. A Bailar Calypso op 730.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend
2: tussen 8 en 9
3: in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de Comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
5: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Adventure is everywhere.
9: Het is solden bij AS Adventure.
10: Solden bij AS Adventure.
9: AS Adventure.
10: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
9: Ik weet het.
10: Zeg het dan.
9: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
10: Sorry.
9: Dus niks.
10: Allee, jong.
9: Korting tot -70%.
10: Procent.
9: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
11: AS Adventure.
12: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
13: Hela, dat is toch met pingpongballen?
12: Ja, en dan?
13: Ja, geen bal uit het gezicht.
12: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
13: Goeie bal.
12: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
14: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
15: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
16: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs uh-huh. En ik wil echte service.
17: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè.
16: Echt?
17: Echt waar?
15: Macri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op macri.be. Nu solden bij Macri.
18: De Summertime Top 1000
19: met Kim Muilaar.

0: famous.
1: Sorry.
2: Bruce before...
1: Nee. Hose.
3: De Summertime Top 1000.
1: Blij dat je het zelf zegt, Kimmy.
2: Het is 9:45. Goedemorgen. Na 10 uur draait Sean voor jou gewoon nog verder. Al die zomerse platen. Ik heb er hier nog een van mijn favoriete vrouwen aller tijden in de muziek. Beyoncé. Niet
1: ja,
2: solo, maar bij Destiny's Child. Maar wist je, Sean, dat zij een nieuw nummer heeft, Beyoncé?
1: Ah, maar god, nee. Echt waar?
2: Dat is dus bij
1: ik
2: mij
1: weet dat
2: ook...
1: ze een nieuwe rockplaat bezig is of zoiets, heb ik horen waaien. Dus benieuwd naar haar country-avontuur. Maar ja, goed.
2: Ja, dus dat rock is de derde plaat in haar drieluik. Dus ja. Dit is iets helemaal anders nog. Haar tweede album bestaat 20 jaar.
1: Dat
2: is van 2006. En dus dat gaat opnieuw uitgebracht worden. En als verrassing gaat daar een nieuw nummer op staan. Ik wist van niks.
1: En hoe heet het? Hoe klinkt het?
2: Heb je... Mega gênant toch als superfan. Want
1: ja, dat is wel...
2: Dat is al 5 dagen uit.
1: Dat zijn geen goede punten in
2: en
1: de Beyoncé.
2: Ik ontdek dat nu pas. Maar het heet Donk. Morning Dew, Donk. En het klinkt ook speciaal, zoals de titel. Dit is een stukje.
1: Vandaar de donk, want ik hoor aan het donkmeer in Berlaar. Maar... Donkey donk.
2: Zo wat een varkentje. Kidonk, kidonk.
1: Ah. Donkey donk.
2: Het is sexy, zoals we Beyoncé kennen. Maar
1: dat
2: ik schaam
1: is niet
2: mij.
1: Zo dadelijk. Maar jij schaam, maar je moet je niet schamen. Gewoon straks luidkeels meezingen met Destiny's Child.
2: Ah ja, want ze staat niet solo, maar wel met haar girlband erin. Donkey donk. Dit is Destiny's Child, Independent Woman.

0: Deodato en Happy Hour. Dat is het zeker en vast. Welkom bij de Summertime Top 1000.
1: Straks in de Summertime
2: Top 1000.
0: Hooverphonic. Afgelopen weekend mocht ik nog eens optreden in Sydney Klaas met een hometown met Top Guns, mijn jaren 80 coverband. En de Remo, de gitarist van Hooverphonic, die kwam eens kijken. Dat doet hij wel vaker als we in de buurt spelen. Vind ik zeer sympathiek, dus zo dadelijk als wederdienst deze The World Is Mine in de schoonste lijst ter wereld.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké. Okay.
4: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Enagreen.
4: Energierebellie.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
9: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
8: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
9: Die van de buren.
8: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
9: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
8: Nee. Eén adres. Ah.
10: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
11: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met fun cooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
13: 30 ideeën voor pastaschotels
12: in Libelle Lekker naar
13: de 5 beste beleggingen van het moment
12: in Trends of naar
13: Belgische politiek achter de schermen
12: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Wil jij ook zien hoe nostalgie gemaakt wordt? Dat kan via Play. Kijk live naar nostalgie via de app van Play of op play.tv.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. In Bermo. Nostalgie.
3: Goedemorgen, het is 9:55. Het nieuws met Vrouwtje Kaljon. De jeugdorganisatie Kazoo verbiedt gsm's op zomerkamp.
4: Ja, kinderen jonger dan 13 moeten deze zomer hun gsm thuis laten als ze op Kazoo-kamp vertrekken. Kazoo verstrengt de smartphone-regels omdat die de vakantiebeleving en het groepsgevoel verstoren. Gsm's versterken ook heimwee en de ongerustheid bij ouders, klinkt het. Vorig jaar was de gsm voor 11- en 12-jarigen nog afgeraden. Nu is het dus verboden. Andere jeugdorganisaties zoals Giro, Scouts en Kalië kiezen nog niet voor een algemeen smartphone. NAVO-baas Mark Rutte noemt de Amerikaanse aanvallen op Iran absoluut noodzakelijk. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in het Turkse Ankara. De VS vielen opnieuw zo'n 80 Iraanse doelen aan als reactie op de Iraanse aanvallen in de straat van Hormuz. Volgens Rutte moet er krachtig gereageerd worden als een staakt het vuren wordt geschonden. De escalatie tussen de VS en Iran dreigt de NAVO-top nu te overheersen. Normaal ging die gaan over de defensiebudgetten van de lidstaten. Maar Trump heeft al meermaals kritiek geuit omdat de NAVO-landen hem te weinig steunen in de oorlog met Iran. En in Thailand is een Belgische toeriste van 21 betrapt met een grote hoeveelheid drugs. Bij een controle op de luchthaven vonden douaniers ruim 31 kilo cannabis in haar reiskoffers. De vrouw werd onmiddellijk opgepakt voor poging tot drugsmokkel. In Thailand riskeer je daarvoor een maximale celstraf van 10 jaar en een boete die kan oplopen tot 4 keer de waarde van de in beslag genomen drugs.
2: Nostalgie weer.
4: Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden. Ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Met maxima blijven schommelen rond de 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
5: Met Sean Dond.
3: Ons Kimmy heeft daarnet al een voortreffelijke voorzet gegeven zoals zij dat kan. Maar, en dat is eigen aan een lijst, het wordt de komende uren alleen maar nog beter met Soca Dance zo dadelijk na de zomerse baslijn van Alex Calier. En zijn Hooverphonic. The world is mine.
2: Nummer 726.

0: Charles D. Lewis en Soca Dance ontstaan dankzij TF1, echt waar?
1: De Summertime Top 1000.
0: Ik zal het je meteen eens uitleggen. Zit TF1, de Franse televisiezender, jawel, want die zorgde er in 89 ooit voor dat de Lambada van Kaoma een zomerrit werd in het land door het plat te draaien op hun zender. En dus dachten ze, nou, dat werkte wel, we gaan dat trucje een jaar later in 1990 nog eens herhalen. En de keuze viel toen op Soca Dance, het nummer met het befaamde dansje erbij. Trouwens, ooit nog van de nummer 1 plek weggehouden in de Franse charts door iemand? Maldon. Van Zoekmachine. Ja, mocht ik eerder deze week nog voor je draaien. Denk het maandag was in deze Summertime Top 1000. Dus zo zijn vele van de zonnige hits in deze lijst toch op een of de andere manier met elkaar verbonden, hoor. Want als de Soca Dance iets te ingewikkeld was voor jou, dan komt nu misschien wel Your Moment to Shine. Even je beste moves bovenhalen. Het mag basis zijn. Gewoon rondjes draaien. Dead or Alive, You Spin Me Round op 724. Dat kan nog lukken, hè.

0: De Zuid-Afrikaanse Spice Girls waren dat, hè, nog lang voor de sprake was van die vijf Britse meekes. Want Cloud waren ook met zijn vijven en verkochten, net zoals de Spice Girls, miljoenen platen, maar dan al in de jaren 70. Nancy Roge die stuurt nog in de app, dat is een topperke, Chick-Chak Vollenbak. Dat heb ik al even niet meer gehoord. Dat is pure nostalgie. Chick-Chak Vollenbak.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Baila, baila, maar gelijk heeft ze wel. Baila, baila, baila, baila. Wat kijk eens, zo dadelijk de Gypsy Kings. Dat is bijna even goed aan een vliegtuig opstappen richting een tropische vakantie. Hè? Geef nu toe. Kom aan. Baila, baila, baila. Dansen maar op 719. En misschien niet zo gezellig als je het voor hebt, ratten of muizen in uw keukenkasten. Maar de song van UB40, dat is al een pak beter. Komt er heel snel aan op 722. Je zal er niet lang op moeten wachten.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Krevel.
5: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
4: Krevel, leef beter.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
7: Eggo Keukens.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
11: Ritchie.
12: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
13: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
14: Welkom thuis.
2: De Summertime Top 1000.
1: Summertime Top 1000.
2: Nummer 722.

0: In the moonlight. Romantisch, dat wel. Maar misschien meteen ook zorgen dat je tenen ergens tegenstoot in de donkere.
1: De Summertime Top 1000.
0: Daar luister je naar de mooiste lijst van het westelijk halfrond, durf ik best te zeggen, met alleen maar platen die barsten van de vitamine D en de herinneringen. Als je ergens een herinnering voelt opbollen, een memories van een lang vervlogen vakantie of waar je dit of dat nummer aan kan koppelen, laat het gerust weten in de app. Ik vind dat heel fijn. Misschien gooi ik het wel op Nationale Radio. Maandag begonnen we eraan. We gaan nog door tot en met volgende week woensdag. Dan hoor je de grote finale hier bij Nostalgie. Enkel in het weekend nemen we even een adempauze, maar voor de rest zijn Kim, Marcia en ik trouw op post om je van 9 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds elke dag op je wenken te bedienen met zonnige hits. Zoals onze nummer 720 die er nu aankomt van een artieste die op donderdag 31 juli, zet het in uw agenda, nog eens op het podium van de Lokerse Feesten zal opkruipen. En dat is heel straf met haar 81 jaar op de teller. Ik heb het over Diana Ross, een van de meest iconische namen uit de muziekgeschiedenis, nu ook in jouw lijst met de Supremes, maar zeker ook solo. I'm coming out. Sing it, Diana. Probeer ook mee te luchtdrummen. Zien of je elke slag mee hebt.

0: topvrouw stuurt Anja van Elzakker. En ze komt er nog drie keer aan in deze Summertime Top 1000.
1: De Summertime
2: Top 1000.
1: Top 1000. Nostalgie. Nummer 719.

Oei, heb ik mij nu gesproken? Ja, blijkbaar wel. Ik zei daarnet dat je elke dag de Summertime Top 1000 kan volgen van 9 tot 6. Maar goed nieuws dat ik fout was. Het is van 8 tot 6. We beginnen nog een uurtje vroeger met dank aan Monique Sterks in de app. Jij zit wakker. Ik denk dat ik hier nog snel een beetje koffie moet drinken om beter wakker te worden. Ondertussen, oh, de hemelse piano van Vanessa Carlton en 1000 Miles. Ja, dat is toch een beetje een guilty pleasure van mij. Op nummer 718.

0: Terug lekker rustig voor de rest van deze dag.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Alhoewel weer vlammende pijp, relight my fire, take that zo dadelijk. Als je erbij was op Life is Life twee weekends geleden, waar Robbie Williams kwam optreden, hij vertelde toen nog een leuk verhaal over hoe hij toen het nummer niet mocht mee inzingen in de studio. En dat vond hij toen zeer kut. Sorry als er kinderen mee luisteren, maar als soort van heel fijne revanche heeft hij dat dan toen toch live gebracht met zijn band. Even was Take That terug alive. Zo dadelijk op, even pieken, 716, maar ook deze. Die komt er nog sneller aan, Curtis Mayfield. Van op zijn debuutplaat Move On Up, 9 minuten lang duurde die. Ik ga jou de singleversie serveren. Een echte zomerplaat uit 71, want werd toen uitgebracht op 25 juni.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
2: Nostalgie. Nummer 717.

0: Take That. Ik vermoed dat ik, als ik iedereen zag flippen tijdens het concert van Robbie Williams op Life is Life 2 weken geleden, heel veel mensen content heb gemaakt hiermee. Het is graag gedaan. Woensdag 8 juli vandaag, de zomer is volop aan de gang en dan gaan we wel eens graag op reis natuurlijk. Dus zo dadelijk gaan we ook nog eens live naar Brussels Airport, waar Ellen Petrie alweer in de inkomhal staat te wachten op reizigers die ofwel terugkomen van vakantie of die beter nog, ja, nog moeten vertrekken. Mooie reisverhalen recht van de bron, dat is voor zometeen. Eerst heb ik nog Cici Peniston voor je, We Got A Love Thing op 714 en 715. Die is voor Simple Minds en Someone, Somewhere in Summertime.
1: De Summertime. Top 1000. Bij Nostalgie.

0: Hits in the summertime.
1: Top 1000.
2: Mink de Vil en Spanish Stroll. Niet Spanish Troll, geen Spaanse troll, maar wel een stroll, een rustige ochtendwandeling. Met de Summertime Top 1000 in je oren. Misschien de hond nog even buiten laten ondertussen. Het is maar een gedachte. Doe vooral je eigen ding.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcast. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
5: Psst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer hier de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
6: LMP3 is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
7: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met de vliegtuig.
8: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
9: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik. Genieten en losgaan.
6: Rebe de Bie met Petri. Elke dag in het grote nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
10: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
5: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
11: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
12: Z-I-D.
13: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
12: ZID, ZID.
13: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
12: ZID, ZID.
13: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
12: ZID.
13: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
12: Nostalgie.
2: Goedemorgen, het is 10:55. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. En er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever.
14: Ja, het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw vorige week uitbrak tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt waarna een kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot de dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundige. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens 1,5 jaar onbewoonbaar. De Amerikaanse president Trump heeft op de NAVO-top in het Turkse Ankara hard uitgehaald naar Iran. Hij zei dat het staakt het vuren voor hem voorbij is. Trump wil naar eigen zeggen niet meer met Iran te maken hebben. Hij voegde wel nog toe dat onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laaide het geweld tussen de VS en Iran weer op, nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen. En bij brouwerij AB InBev in Leuven hebben de vakbonden en directie een akkoord bereikt. Na 6 dagen. Het personeel staakte sinds vorige week tegen de hoge werkdruk. Volgens de vakbond komt er extra personeel en is er ook een hitteplan afgesproken. Gisteren eindigde het overleg nog zonder resultaat, maar nieuwe gesprekken deze ochtend hebben toch nog tot een doorbraak geleid. Het personeel krijgt nu meer uitleg van de vakbond en gaan dan normaal weer aan het werk.
6: Nostalgie weer.
14: Zon en wolken vandaag met maxima tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden dan. Ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Met maxima blijven schommelen rond 30 graden. Meer nieuws vind je in de app van het Nieuwsblad.
6: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
12: Nostalgie.
6: The Summertime Top 1000.
12: Met Sean.

0: Ace of Base en Wheel of Fortune.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ja, welk tripje heb jij nog gepland staan voor deze zomervakantie? Misschien met het gezin of met vrienden, wie weet. Stoef er rust even over, hè, in de app, laat maar weten. Ik ga zelf een weekje naar Lanzarote eind juli met mijn vriendin en dochter. En we nemen ook mijn mama mee, de grootmoeder of de mami, zoals ons mee ze noemt. Wordt gezellig. En om je alvast wat te inspireren, hebben we heel deze zomer onze nieuwe collega Ellen Petri richting Zaventem gestuurd om verhalen te gaan sprokkelen. En ze liet me daarnet al weten dat ze ondertussen alweer een hele groep in het vizier heeft of zo. Ellen?
2: Ik zie hier volgens mij een hele groep dames. Mevrouw, jullie zijn allemaal tezamen in groep op reis?
3: We zijn in groep van de maatschappij Juntas in Locristi.
2: Dat is heel fijn. Met hoeveel zijn jullie hier, zeg?
3: 15 zouden we normaal gezien zijn.
2: Met 15? Ja, ik kan die alle 15. Ik ga eens even zwaaien naar iedereen. Natuurlijk niet hier tot aan de micro krijgen, maar vertel eens. Nou, waar gaan jullie?
3: Tenerife.
2: En wat brengt jullie allemaal samen?
3: Ja, omdat we alleen reizenden zijn, dat is het eigenlijk. En omdat dat een geruste stelling is, omdat je dus altijd begeleid bent met je een reisleider erbij. Dus als er iets gebeurt of zo, okay. Het is een zekerheid.
2: Dus jullie, jullie kennen elkaar allemaal niet?
3: Nee, we kennen elkaar totaal niet. Okay, dus we moeten elkaar nog leren kennen.
2: Ik zou dat ook wel eens graag willen doen. Is dat de eerste keer?
3: Nee, het is al verschillende keren met die maatschappij. Ja.
2: En heb je dan eigenlijk ook al wel vriendinnen gemaakt ondertussen?
3: Ja, er zijn ondertussen wel mensen die je terug ontmoet als je een reisboek. Je komt hier samen, zijn er soms toch wel vrouwen dat je zegt, ik heb die al eens op een vorige reis gezien. Dat is altijd wel leuk.
2: Dat is goed. Ik ga eens even rond naar de andere dames die daar zijn. Dames, jullie zijn alleen op reis, maar toch in groep, heb ik gehoord.
4: Ik ben de stichteres eigenlijk van Juntas.
2: Ah, dat bent u. Dus eigenlijk als ik alleen op reis wil gaan, in groep moet ik bij u zijn. Ja,
4: maar je moet plus 45 zijn.
2: Daar zit ik helaas bijna.
4: Een paar jaar, dat mag. Geen probleem.
2: Zeg, wat doe jij dan al? Organiseer jij echt alles? Hebben de mensen zoiets, we doen alles in groep? Of mogen ze zelf alles invullen?
4: Iedereen, alles kan, maar niets moet ter plaatse. Dus de gids die is verantwoordelijk ter plaatse, die gaat even toekomen. En die regelt dus alles qua uitstappen en zo verder. Wil de wandeling doen, samen, wordt ook altijd afgesproken voor samen te ontbijten, te lunchen of te middagmaken of een terrasje te doen of zo. Dus als ze niet willen, de mensen, zijn ze niet alleen. Maar ze zijn vrij. Iedereen doet wat hij wil. Wij zijn niet op schoolreis.
2: Gelukkig maar. Voilà, alleen reizen, het is toch wel iets. Ik zou er misschien toch ook wel eens moeten over nadenken. Hè, om alleen te reizen in groep.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Hijgen en zuchten en wulps doen. Het kon allemaal in de zomer van 69. Niks voor niks, was ontnef. Jane Birkin en Serge Gainsbourg komen je in de hoogste vorm van extase brengen binnen 12 minuten. En hopelijk kan deze bruingebrande Beach Boy met gezelde lokken er ook nog bij in dat zwoel onderonsje. Peter Andre en Mysterious Girl zo meteen al op 709.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lotto is op zoek naar handen.
12: Wat?
11: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
12: Oh, een cabrio.
11: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
12: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
13: C'est
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €8.500.000. Lotto, omdat het kan.
14: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
15: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
16: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
15: Echt
16: waar?
14: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
18: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
17: In Libelle naar...
18: De vijf beste looks van nu.
17: In Feeling of naar...
18: De hotste adresjes in je buurt.
17: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders? Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
20: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
21: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
22: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.
2: Nostalgie. Nummer 709.

0: bezig in de Summertime Top 1000. Get down on it. En ze komen er nog 4 keer aan de komende dagen.
1: De Summertime Top 1000.
0: Zadabadabadabada. Ah, jongens, dat gaat nog de rest van de dag in je kop zitten. Het volgende nummer misschien ook wel, maar dan liefst in jouw kop en niet in dat van jouw kinderen. Want als er nu jonge kinderen mee zijn aan het luisteren naar de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie, goed bezig. Echt, dat is de echt fantastische opvoeding natuurlijk. Maar ja, ik weet niet of het zeer gepast is. Ik zou zeggen, mocht het nog school zijn, zitten nog op school. Maar dat is nu ook niet meer. Het is volop zomervakantie. Dus laat ze even gaan buiten spelen. Geef ze een taakje om even op de oprit de plantjes water te gaan geven. Of de auto te gaan wassen. Weet ik veel. Tenzij je er natuurlijk makkelijk vanaf wil maken. En een beetje seksuele opvoeding wil geven via de muziek. Want dan is deze wel geplaatst. En welgekomen. Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. Om rode oortjes van te krijgen op 707.

0: Het gedoedoe, dikke merci.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000. Watermelon sugar
0: high. En alsjeblieft, zie een vers stukje watermeloen als voorgerechtje voor je aan de lunch begint. En ook een klein beetje voor superfan Lenke, de cafébaas in Amezijde in het muziekcafé hier bij Nostalgie. Harry Styles op 701 zo dadelijk. En deze maakt me zo blij. Born to be alive, Patrick Hernandez. Schalde elke ochtend vroeg door de boksen bij het vertrek van alweer een hele dag lopen en wandelen in Turkije. De marathon de Sable die ik met mijn vriendin deed 2 weken geleden. Ik voel de blijnen alweer spontaan opkomen. Ai, ai, ai.
3: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 gigabyte RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
7: Lenen bij Leemans.
8: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
9: Ik ben aan het aftellen, Harry.
8: Ontaftillen?
9: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
8: Maar Suzy toch?
10: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
11: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
10: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
13: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet. Hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
12: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
13: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
15: Al je Napster downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Met Sean Dont.
2: Nostalgie. Nummer 704.

Wie heeft die geweldige lijst samengesteld? Wens die persoon maar een dikke proficiat. Stuur Tom in de app. Ah, wel, dat is onze muzieksamensteller, hè. Hier bij Nostalgie. Ik zal de complimenten zeker overbrengen. Ik denk trouwens dat hij het gehoord heeft. Want hij zit te glunderen achter zijn bureau. En het wordt nog beter, want straks om iets na 12 mag ik met de reiskar alweer een vakantietrip weggeven. Naar waar en hoe we dat gaan doen, dat hoor je na het nieuws. En na de nummer 702...

0: sugar.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
3: Forever Live and Die van Orchestral Maneuvers in the Dark.
4: Krevel.
5: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
4: Krevel. Leef beter.
6: Meti Market.
4: Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials. In de winkel en op medi-market.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken, helemaal op maat.
9: Amai, schoon.
8: Ja, ja.
9: En dat paste binnen jullie budget?
8: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
9: Mm, slim.
8: Prachtige keuken, hè?
9: Ja.
10: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
11: Ego Keukens.
10: Nu solde tot 30% korting.
12: Er is een telenet op maat voor iedereen.
13: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
12: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
14: Code Yellow!
15: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
16: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
17: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Green. Energie Rebellie.
3: Nostalgie. Goedemiddag, 11:30. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. En er is duidelijkheid over de oorzaak van de brand op Linkeroever.
4: Ja, het parket bevestigt dat de brand in een appartementsgebouw vorige week uitbrak tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Daarbij werd een waterleiding geraakt waarna een kortsluiting ontstond. En dat leidde uiteindelijk tot een dodelijke brand. Dat blijkt nu uit het verslag van de branddeskundigen. Bij de brand stierven 5 mensen, allemaal vrouwen. En ook de schade is enorm. Een groot deel van het gebouw is minstens een half jaar onbewoonbaar. Er wordt minder gestolen op bouwwerven. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Ruim 8% minder dan in 2024. En op 10 jaar tijd is het aantal gedaald met bijna 40%. Bouwbedrijven beveiligen werven steeds beter. Het gaat dan bijvoorbeeld over verlichtingcamera's en schuttingen. En bedrijven kunnen de politie ook vragen om regelmatig langs de werf te patrouilleren. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij. Of toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat heeft hij gezegd op de NAVO-top in de Turkse Ankara. Trump wil naar eigen zeggen niet meer met Iran te maken hebben. Hij voegt er wel aan toe dat de onderhandelaars mogen blijven praten, maar hij denkt dat ze hun tijd verspillen. Afgelopen nacht laait het geweld tussen de VS en Iran weer op, nadat Iran enkele schepen in de straat van Hormuz had aangevallen.
2: Nostalgie weer.
4: Zon en wolken vandaag met maximaal tot 28 graden. Morgen heel zonnig met in de namiddag enkele wolkenvelden tot 30 graden. Ook vrijdag en de dagen daarna stralend zomerweer. Maxima blijven schommelen rond 30 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
5: Met

0: grote Nostalgie Reisbureau.
1: Ja, heel deze zomer lang verwennen we je hier bij Nostalgie niet enkel op de warmste muziek, zoals steeds, maar we gooien ook met vakanties. Groot en klein. En ik mag hier deze namiddag nog eens één Nostalgie-luisteraar content maken in het grote reisbureau met een weekend voor twee naar het Dune Hotel in Nieuwpoort. Dat kan van jou worden. Als je in dit komende uur, ergens nog voor 1 uur dus, het geluid van onze reiskar herkent. Ik ga het nu nog eens laten horen. Hier komt hij. Voilà, dat geluid. Daar moet je dus naar op zoek gaan. Als je dat ergens voor 1 uur hoort voorbij komen, tussen 2 liedjes in onze Summertime Top 1000, dan stuur je het woord reiskar in de app Reiskar. En dan bel ik jou een paar minuten daarna misschien wel live op om je dat weekend aan zee in het mooie Dune Hotel te scoren. Heel veel succes en vooral de oren open houden dus voor die reiskar. In afwachting, Right Said Fred en Jocelyn Brown, nu Don't Talk, Just Kiss. Op 698 in de Summertime Top 1000. Goedemiddag.

0: Even wegdromen met Blondie en Island of Lost Souls. En dan blikken we al even vooruit.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: P. Lion van Italiaanse makelij dit. Met een liedje voor de kids. Happy Children. Zo dadelijk op 693. Pitbull. En zo zijn ook viervoeters met veel plezier toegelaten in deze zomerse lijst. Doe ze misschien wel nog even van die beschermende schoentjes aan, hè, als je naar buiten gaat, want het asfalt kan erg heet zijn aan hun pootjes. I Know You Want Me komt er al aan binnen nog geen 2 minuten.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax. Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
7: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
8: Die van de buren?
7: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
7: Nee, 1 adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
10: Hela, dat is toch met pingpongballen?
9: Ja, en dan?
10: Ja, geen bal had gezegd.
9: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
10: Goeie bal.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
2: De Summertime Top 1000. Nostalgie. Nummer 696.
11: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Bananarama.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Ja, en daarvoor kwam Pitbull ook nog even blaffen. Maar zelfs hij kon de komst van onze reiskar niet voorkomen. En zo kreeg jij, als je die hoorde, alweer de kans om reiskar te sturen in de app. En dat weekend aan zee in het Dune Hotel in Nieuwpoort te winnen. Ik ga nu iemand live opbellen. Dus als je zo dadelijk mijn stem hoort, dan win je de prijs van deze middag. Here we go.
2: Hallo.
0: Ah, hallo met Sean Dont hier van Nostalgie. Met u spreek ik alsjeblieft.
2: Hi, Angelico.
0: Zeg het nog eens even.
2: Angelico.
0: Angelico, beste vriend, wat heb jij daarnet gestuurd in de Nostalgie-app?
2: Een reiskoffer.
0: Een reiskoffer?
2: Ja.
0: Ah, wel, weet je wat? Ik had juist rekenen. Reiskar, jij wint de overnachting voor twee in het Dune Hotel. Angel, ik zou hier al moeten terugscrollen, want de computer heeft jou eruit gekozen. Maar heb je echt reiskoffer gestuurd of was het reiskar?
2: Ja, reiskar. Ja, ja.
0: Reiskar, ah ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Het is warm, hè, jong.
2: Ja, het is dat.
0: Zeg maar, veel belangrijker, Angelico, zinnen weekendje aan zee in Nieuwpoort voor twee.
2: Absoluut, absoluut, absoluut.
0: Ja, wie neem je dan mee?
2: Daar een goed vertuur. Ja, normaal mijn vrouw, hè.
0: Ah, toch, ja, tuurlijk. Ja, is, je zegt mooi vertoeven. Ben je er ooit al geweest in het Dune Hotel?
2: Ja, ik ben er al geweest, ja.
0: Ah,
2: absoluut.
0: Voilà. Ik ben er nog niet verbleven, maar ik hoor al jaren iedereen met zoveel lof spreken over onder andere dat super uitgebreide ontbijtbuffet en zo. Dus je zal het wel zien, je kent het. Maak er een fantastische trip van.
2: Ja, het is een absolute aanrader.
0: Ah, voilà. Nog een beetje extra reclame voor het hotel. Ze zullen content zijn. Maak er, Angelico, een fantastische zomer van en geniet nog van de Summertime Top 1000, hè. Yo!
2: Oké, dankjewel, hè.
3: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie, nummer 694.

0: Van een zomertopper gesproken, stuur Dirk Mortelmans in de app. Draai die boxen open.
1: Is hier al gebeurd, Dirk? Ik hoor mezelf niet meer nadenken. En dat is goed.
0: En ook Nancy van Laren stuurt. Dat is nu eens een van mijn lievelingsliedjes. See Waiting on a Sunny Day. Den Bruce. Maar liefst niet te heet, want ik heb nog 7 weken te gaan tot aan mijn vakantie. De Summertime Top 1000, beste vrienden, alsjeblieft. Mooi toch?
2: Straks in de Summertime
3: Top 1000.
0: Op 690 Isabella A. maakte toen in jaren 90 ook al schoon weer, blank of zwart. En ook deze Smooth Operator komt jouw gehoorgang binnengegleden. Zo dadelijk al op 691.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
3: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
5: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
3: Luister en je bent op vakantie.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
8: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
9: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
8: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
9: en het bed kopen.
10: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
11: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
10: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
12: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
3: De Summertime Top 1000.
2: Met Sean Dont.
3: Nostalgie. Nummer 691.

0: Rijskar stuurt Martien in de app. Te laat, het is weggegeven. Straks bij Marcia kan je kans misschien nog eens wagen. Sowieso bij mij ook weer. Morgen. Isabelle A. En blank of zwart. 21 juli staat ze op de Gentse feesten. Maar of ze deze dan gaat spelen, die blank of zwart, ja, dat weet ze nog niet. Dat zei ze een paar dagen geleden nog in een interview, omdat het, ja, zeker zoveel jaar nadien, toch een song is met een gedateerde tekst. En dat zorgt vaak voor problemen, toch voor discussies. Want in de woorden van Isabelle zelf, er zijn reeds woorden aangepast in de tekst, waar ik ook achter sta. Maar mensen kennen het als blank of zwart, niet als wit of zwart. Dus het woord blank nu ook gaan schrappen uit het nummer, dat gaat me persoonlijk te ver, zegt ze. We moeten ook niet te woke worden. Ja. En ergens heeft ze wel gelijk, vind ik dan weer, want de boodschap over verdraagzaamheid, die blijft uiteraard en gelukkig maar na meer dan 25 jaar, nog 35 jaar liever, nog steeds overeind. Ondertussen is het 10 voor 1 op deze woensdag 8 juli. Blij dat je naar Nostalgie luistert. De Summertime Top 1000 heeft nog heel veel leuks in petto, waaronder Maroon 5, een doorbraakhit, die komt er zo aan, This Love op 688. Maar eerst even een plaats ruimen voor Barry White, You See the Trouble With Me.
1: De Summertime Top 1000 bij Nostalgie.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: En zo doen de Backstreet Boys proper hun taart in het midden, want ze horen ze al twee keer voorbij komen in de lijst. En na Get Down, zo meteen zijn ze nog twee keer te spotten. We gaan richting het nieuws. Den Bart is zich hier al aan het klaarzetten, zee.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Zit-idee. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar... Zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit-idee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Tegels.
7: Natuursteen.
6: Parket. In Permo.
0: Nostalgie.
2: Goedemiddag. 2 voor 1 het nieuws met Bart van Langenhoven. Er verdwijnt al maar minder materiaal op bouwwerven.
8: Omdat de aannemers zelf die beter beveiligen die bouwwerven tegen dieven. Ze plaatsen vaker extra verlichting, meer camera's en hogere hekken. En bouwbedrijven vragen ook vaker aan de politie om eens langs hun werven te rijden. De politie kreeg vorig jaar zo'n 2000 aangiftes binnen van werfdiefstallen. Dat is bijna 10% minder dan in 2024. En bij bierbrouwer AB InBev in Leuven bereikten vakbonden en directie een akkoord na een staking van 6 dagen. Personeel protesteert tegen de hoge werkdruk. De vakbonden zeggen dat er nu extra mensen komen, net als een concreet hitteplan. Ze leggen de details nu uit aan de personeelsleden die daarna normaal gezien terug gaan werken. En als je komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivelsvliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, omdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK een kwartfinale spelen tegen uiteraard de Spanjaarden.
2: Dat vind ik wel de max eigenlijk.
7: Nostalgie weer.
8: Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop. In de namiddag soms wat wolken. 31 graden morgen. Ook vrijdag zonnig en warm. 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. En ook in het weekend veel zon bij 34 graden. Aan zee is het ietsje frisser. 24 tot 29 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
2: Ja, ik zit ook met een halve Spanjaard bij mij thuis. Ja. Dus dat gaat vrijdag wat geven. Vonken geven door in Berlijn.
7: Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnig vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. De Summertime Top 1000
0: met Sean Dont. We are music. Yeah.
7: Nummer 687.

0: 2000.
1: Ja, daar luister je naar. Welkom als je nu pas je radio aanzet. We zijn hier met die tropische temperaturen buiten nu. Ja, eigenlijk al dagenlang aan het blazen over de zon en de vitamine D en het zonlicht met onze Summertime Top 1000. Maar eerlijk is eerlijk, ik heb de hele lijst hier even opengegooid. Want ja, die heb ik hier al staan natuurlijk. En best ook wel wat hits over de maan. En het maanlicht, hoor, die onze lijst gehaald hebben. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight, hoorde je net nog, zit nog vers in het geheugen. Iets eerder vandaag mocht ik nog Toploader en Dancing in the Moonlight voor je draaien. En komt er ook nog aan, later deze of volgende week, Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. Super origineel is het dus niet, maar wel allemaal dikke hits. Sister Sledge, je hebt het iets beter aangepakt. Want ik heb even gecheckt, nummers met de titel Frankie, die komen maar één keer voor nu op 685.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Trax in the summertime.
3: Dog doesn't.
4: Van in de tijd dat strakke skinny jeans nog hip waren in de jaren 80. Baby makes her blue jeans talk. Geweldige songtitel blijft dat. Dr. Hook op 682 zo meteen, maar eerst nog... Blue jeans, jawel, daar zijn ze weer. Holly Johnson. Had ik al gezegd dat de zomershits in onze lijst allemaal verweven zijn met elkaar.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatke, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee, gracias, Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
8: Het is solden bij AS Adventure.
9: Solden bij AS Adventure.
8: AS Adventure.
9: AS. Je vergeet de S van solden. Het is daar solden.
8: Ik weet het.
9: Zeg het dan.
8: Solden. Nee, het lukt niet. Sorry.
9: Sorry.
8: Dus niks.
9: Allee, jong.
8: Korting tot min 70%.
9: Procent.
8: Dat is straf, hè. Ja, het is straf.
7: AS Adventure.
10: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solden tot min 70% op onze expo-keukens.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Lotto is op zoek naar handen.
15: Wat?
14: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
15: Oh, een cabrio.
14: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
15: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
16: C'est
14: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
1: Dit is het verhaal van Limburg.
2: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
1: Van mijn familie.
3: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
1: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste soldenpromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: De Summertime Top 1000.
8: Nummer 683.

Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Er komt hier vaak de vraag binnen in de app. Maar hoe stellen jullie zo'n fijne lijst samen? Wel, er zijn een aantal ingrediënten natuurlijk die je nodig hebt. Dat is dat het meezingbaar is, dat het plezierig en zomers klinkt. Maar ook wel fijn als het een song is die fris klinkt natuurlijk. Dat mag je in Boney M. hun geval dan letterlijk nemen. Daddy Cool, van op de plaat, hou u vast. Take the heat off me. Ja, dat is toch een no-brainer. Allee. She's crazy like a fool. Jouw nummer 681.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Uw airco op bestelling Coolio. Met Gangsters Paradise op 677 zo dadelijk. Kind van de zomer.

0: Trouwens ook, hij was steeds jarig op 1 augustus, Coolio, midden in de vakantie.
1: Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
0: En ook wat zon uit España met Julio Iglesias en Quiero.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
9: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
12: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan, nieuw, tweedehands of huren. Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
13: Welkom thuis.
2: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en online.
14: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
15: De Summertime Top 1000.
16: Met Sean Dont.
15: Nummer 679.

Keep on loving you, REO Speedwagon. Ik ga de knoppen hier bijna doorgeven aan Marcia. Die blijft nog tot 6 uur bij jou met de Summertime Top 1000. Met Dua Lipa, Coolio, maar ook Sting. Die op het einde van zijn zomerhit Love is a Seventh Wave zometeen een stukje Every Breath You Take van The Police verstopt heeft trouwens. Maar dan met de woorden Every Cake You Bake and Every Leg You Break. Lol!

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: In nummer 674 ondertussen al. Pepsi en Shirley, ik regel ze graag voor jou zometeen.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat paste binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
10: Eggo Keukens.
9: Nu solde tot 30% korting.
11: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
14: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
13: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
15: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
16: Lenen bij Leemans.
17: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
18: Ik ben aan het aftellen, Harry.
17: Aan het aftellen?
18: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
17: Maar Suzy toch?
19: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
16: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
19: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
5: Dorso, ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 2. Nieuws met Bart van Langenhoven. We gaan binnenkort bij de bank maar maximaal €5000 per dag meer kunnen overschrijven.
10: En dat om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo het online betalen veiliger maken uiteraard. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bankje ook veel sneller helpen dan nu het geval is. Banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform. En ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij online fraude. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 gestorven toen hij zijn twee jonge zonen redde toen die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde in de buurt van Boulogne-sur-Mer. De hulpdiensten brachten de Belgische vader nog naar het ziekenhuis toen ze hem konden reanimeren, maar daar is hij toch uiteindelijk overleden. En dan nog tennis. Elise Mertens begint zo meteen aan haar kwartfinale op het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Ze speelt op court number 1 tegen de Tsjechische Linda Nuskova, nummer 12 op de wereldranglijst. Opvallend is pas de eerste keer dat Elise Mertens bij de laatste 8 zit op het heilige gras van Wimbledon.
7: Nostalgie weer.
10: Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken en 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm bij 24 graden aan zee tot 33 in de Ardennen. En ook in het weekend veel zon bij 34 graden. Aan zee is het ietsje koeler, zo'n 24 tot 29 graden. En meer nieuws lees je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
11: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
12: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
11: Luister, je bent op vakantie.
1: De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buerodi.
2: Oh, wat denk je? Zullen we er samen eens een lapje op geven deze woensdagmiddag? Ik heb al een smoorverliefde Bruno Mars voor jou zometeen. Maar eerst zoals beloofd, Pepsi en Shirley op 674.

0: 6 onder 73. Bruno Mars, Marry You.
1: De Summertime Top 1000.
0: Dat blijft zo'n gigantische meezinger toch, hè? Ondertussen heeft Sandro zijn plannen voor het weekend al vastliggen in de Nostalgie-app. Voor het eerst in lange tijd is hij vrij van werk dit weekend. Dus dat wordt een zwembadje en lekker niks doen, stuurt hij. Maar groot gelijk, Sandro, dat is zeker dat. Die laatste loodjes van de werkweek die komen dik in orde, echt waar. Met al die zon en al die vitamine D in de muziek de komende uren. Wat een feest is het al geweest tot nu toe, de Summertime Top 1000. En in het allerbeste geval scoor je bij die muziek ook nog eens een ontspannend reisje erbij. Ik heb hier een super toffe trip in mijn reiskar zitten, die je nog voor 6 uur kan winnen. Maar waar en naartoe gaat, ga ik nog heel even geheim houden zien. Voor nu gaan we samen verder genieten van deze Gary Lowe, La Collegiala, 672.

0: 6.670. Axelrad, Kennedy Boulevard. We moeten dringend eventjes naar Brussels Airport. Zometeen onze reporter Ellen is daar op een reiziger gebotst, stuurt ze. Die volgens mij echt een cadeau is om naast te zitten op het vliegtuig. Een man die we allemaal kennen. We prikken door, over 10 minuten zo.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Eerst nog even dansen met Michael Cimbello zometeen. En de dames van Maywood. Ook al onderweg met Late at Night.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow!
5: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Pst, niet verder vertellen, hè. Maar ik kampeer de hele zomer op de luchthaven van Zaventem.
7: Ellen Petrie is Rebe de Bie en gaat op zoek naar de verhalen achter elke rollende reiskoffer.
8: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
9: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
10: Op reis naar Lanzarote. Zal dat pittiger worden, denk ik.
11: Genieten en losgaan.
7: Rebe de Bie met Petrie. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
12: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
6: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
13: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
14: Z-I-D.
15: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
14: Z-I-D. Z-I-D.
15: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
14: ZitID, ZitID.
15: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitID zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
14: ZitID.
15: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: De Summertime Top 1000.
1: De Summertime Top 1000.

0: Jazeker, kom wat dichterbij.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Elke dag inspireren we jou hier bij Nostalgie met de verschillende reisbestemmingen die ons op de vlieger doen stappen deze zomer. En alle leuke verhalen die daar ook bij horen. Onze collega Ellen Petri sprokkelt ze allemaal bij elkaar voor jou. Dat doet ze op Brussels Airport. En nu komt ze daar toch wel een man tegen die we allemaal kennen, denkt ze. Laat eens meeluisteren. Ellen?
2: Ik zie hier iemand die mij bekend voorkomt. Kan dat? Monique Giel?
3: Bij sommigen misschien wel. Ja, klopt.
2: Zoals we weten ga je altijd naar India. En nu weer voor een retraite.
3: De eerste keer dat ik op retraite ga, ja. Daarvoor was eigenlijk vooral theoretische opleiding. Uh-huh. En nu ga ik om het toe te passen.
2: Oké, maar wauw. Retraite, wat houdt dat in? Want ik kan me voorstellen, dat is niet zo even, we gaan dat en dat en dat doen. Feestje tussenin. Dat is echt wel heel serieus, hè?
3: Het is heel serieus, maar het is makkelijker dan velen denken. Het is een beetje zoals blokken. Je kunt het vergelijken met blokken. Het is een periode waarin dat je intensief veel moet leren. Waardoor dat je genoodzaakt bent om je af te zonderen. Om daarna dat weer toe te passen in het dagelijks.
2: Eerst en vooral, hoe lang ga je?
3: Een jaar, maar maximum 3 jaar, 3 maanden, 3 weken en 3 dagen. Dat is geen grapje, maar dat duurt zo lang.
2: Meen je dat? Maar dat is echt afzondering? Of heb jij interactie met mensen? Is dat...
3: In Tibet, waar mijn leraren vandaan komen, is dat echt urenlang reizen voordat je in de bewoonde wereld komt. Waar ik ga in India is het ook in de Himalaya, maar minder afgelegen. Ja. Maar wel nog altijd in afzondering. Geen telefoon. Wel bepaalde momenten, maar zeker niet...
2: Ja, ik vind het zot. Enorm veel respect ook voor. Maar wat mag ik jou wensen voor deze retraite, voor deze ongelooflijke ervaring die je gaat opnoemen?
3: Misschien is een goede gezondheid wel het belangrijkste. Ik wens dat ook voor u, voor jullie. Dat is... Onze mind is belangrijk, maar als ons lichaam niet werkt, dan raken we niet ver.
2: Voilà, ik wens u alles en meer dan dat.
3: Bedankt, dat is heel mooi.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
5: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
4: Een souvenir van je congé? Check

ook zo in love with you. Dat is toch veruit de kalmste en vriendelijkste persoon om naast je te hebben op het vliegtuig, Monique Giel. Dan heb je het getroffen, denk ik. Ellen Petrie kwam hem net tegen op Brussels Airport. Het was zo'n fijn gesprekje. Hij stond klaar om naar India te vertrekken voor een retraite. En hij wenst jou en ons allemaal een goede gezondheid. Want dat is van onschatbare waarde toch, hè, in het leven. Net als een zalig zonnige tune op het juiste moment gemikt. Hier is Maywood op 666 in de Summer.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: The Course op 665. Een extra portie Summer Sunshine. En Natalia, hoor je nog voor 3 uur.
3: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avond.

0: weerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
3: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
2: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
3: Die van de buren.
2: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van die nieuwe zetel?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
2: Nee. Één adres. Ah.
4: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
5: De Summertime Top 1000.
6: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
5: 665.

Je staat hier in een uitverkochte zaal in Londen op een warme julidag in 75. De lucht is dik van de rook en de geur van cannabis. En ergens doorheen die doemp zie je de one and only Bob Marley op het podium staan. Met gesloten ogen, zijn dreadlocks zwiepend op het ritme. Echt, als je dat live album terugluistert, dan voelt het soms alsof het publiek gewoon deel is van de band. Alsof ze samen een concert aan het spelen zijn. Ik vind het heerlijk. No Woman, No Cry. In die heerlijke live versie dus op 664. In de Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. En dat is dan weer net onder deze knaller. It's a Sin, Pet Shop Boys.

0: in de summertime.
1: Top 1000.
2: Een lekker brute zomerhit uit de 80's. Bon Jovi komt eraan.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Richie, citroen met framboos.
8: Richie, Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
6: Richie. Krevel.
8: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
6: Krevel, leef beter.
10: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
11: Lotto is op zoek naar handen.
12: Wat?
11: Handen? Die graag het stuur van een cabrio vasthouden.
12: Oh, de cabrio.
11: Maar ook zonder rijbewijs ben je welkom bij Lotto.
12: Oh, schat, dat is mijn privéchauffeur.
13: C'est
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 8.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
14: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
15: Hela, dat is toch met pingpongballen?
14: Ja, en dan?
15: Ja, geen bal had je gezegd.
14: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
15: Goeie bal.
14: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
16: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
17: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
18: 30 ideeën voor pastaschotels
17: in Libelle Lekker naar
18: de 5 beste beleggingen van het moment
17: in Trends of naar
18: Belgische politiek achter de schermen
17: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
19: Green. Energie-rebellie.
2: En zo is het al 2 voor 3. Nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Je begint met een sociaal drama bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden.
10: Daar kondigde de directie een collectief ontslag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad, waardoor 120 mensen hun job verliezen van de 900 die er werken. Reorganisatie komt na een mislukte poging om personeelsleden vrijwillig te laten vertrekken met premies van 30.000 tot 85.000 euro. Tenneco maakte schokdempers onder de merknaam Monroe en deelt helaas ook in de malaise binnen de auto-industrie. In de Duitse deelstaat Beieren is er in een middelbare school een grote politieactie aan de gang, mogelijk na een schietpartij, schrijft de krant Bild. Politie bevestigt wel dat er meerdere mensen zwaar gewond raakten en sluit een aanval niet uit. Agenten raden buurtbewoners aan de omgeving van die school te vermijden. Zomervakantie in Beieren start pas op 3 augustus, waardoor er nog veel studenten in de klassen zitten. Politiediensten uit 7 Europese landen hebben 28 verdachten opgepakt tijdens een actie tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Agenten vielen binnen op verschillende plaatsen in Duitsland, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Canada. Via cryptotransacties konden ze daders identificeren die ook betaalden voor beelden en video's van kindermisbruik via dark web. Agenten namen meer dan 460 dingen in beslag, zoals crypto-wallets, drugs en dopingmiddelen. En dan nog tennis. Elise Mertens speelt op dit moment haar kwartfinale op het Grand Slam toernooi van Wimbledon tegen de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst. Elise Mertens verloor helaas de eerste set met 6-3. Hopelijk een betere tweede, dus over een paar minuten.
19: Nostalgie weer.
10: Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken en maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm, 24 graden aan zee, 33 in de Ardennen. Ook in het weekend veel zon bij 34 graden aan zee, iets frisser, 24 tot 29 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
19: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
3: De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips.
19: Luister, je bent op vakantie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buerodi.
19: We are music. 661.

0: op 660. UB40, Kingston Town.
1: De Summertime Top 1000.
0: Het zou nog wel eens leuk zijn om daar eens te geraken. In onze reis rond de wereld hier bij Nostalgie. Jamaica verkennen met jouw tips en verhalen. Volgende week pikken we de draad terug op. Elke dag weer twee reisbestemmingen die jou misschien ook wel inspireren voor je volgende vakantie. Ik zie in de app dat Wim Lejour Normandië aan het verkennen is momenteel. Cruisen in de auto met al die zalig zonnige muziek erbij. Alhoewel, Wim, het wordt extra hard genieten zometeen. Want er is zelfs een feestje onderweg voor in de auto daar. Met het bonte gezelschap dat er over een goede 3 minuten aankomt. Eerst heb jij nog recht op deze heerlijke Janet Jackson. When I Think of You. Komen we tegen hier op 659.

0: In the Navy, Village People. Carol luistert dan weer mee van op het strand in Middelkerken momenteel. Ik zie dat ze een beachpadelsetje heeft klaarliggen voor een sportieve namiddag aan het water daar. Zo tof om al die plekken te zien waar we met jou mee naartoe mogen reizen vandaag. Pak hem maar mee, die Nostalgie-app. Hoef je niks te missen.
1: Straks in de summertime...
2: Top 1000.
0: Deze De La Soul bijvoorbeeld. Komt eraan op 657 straks. En Casey in de Sunshine Band. Zalig zonnig dit. Dat is 654.
3: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
7: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
6: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
7: en het bed kopen.
8: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
9: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
10: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
11: Maar wij twee naar Ibiza.
10: Of Zanzibar.
9: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
10: En we nemen Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
12: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
3: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
2: De Summertime. 657.

656 via de Summertime Top 1000. Tracy Ullman en Breakaway. Een plekje hoger vliegen we samen dan weer terug naar eind jaren 90, begin jaren 2000, zoiets zal het zijn. Toen Gigi D'Agostino een dijk van een dancehit schreef. Die nogal voetjes van de grond heeft gekregen in clubs en feestjes over de hele wereld. Instant vakantiegevoel ook. Dansen in de hoteldisco met die warme gloed op je huid. Na een dagje bakken en braden op het strand. Op 655 in de Summertime Top 1000. L'amour, toujours.

Ja, Come to my island. Maar nergens zeggen ze hier over welk eiland het gaat. Hè. Een mens zo plagen. Kunnen ze wel bij Casey en de Sunshine Band. 654 in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. En dan gaan we echt naar een 80s hit waar je eigenlijk een beetje droef en blij tegelijk van wordt. Een ode aan Marcia Moreto, Argentijnse choreografe die in de beginjaren van Lerita Mitsuko vaak heeft opgetreden met de band.

0: the summertime.
1: Top 1000.
2: En daar is Steps. Komen eraan op 652 straks. Ja, en als we dan toch in de 90's zitten, kunnen de boys van Fiverr ook wel bij, zeker. Nog voor 4 uur.
3: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Eggo Keukens.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
5: Maar sa, zonneschone lounge staat.
6: Mo, hij komt ook van de Weber.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
8: Nu solde bij Weber.
9: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een serie.

0: daarop zegt hij, ik word tweede moordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
2: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
3: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
4: Salons, relaxen, boxsprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Meubleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zondepromoties. Meubleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op meubleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Meubleta. Meubleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
5: De Summertime Top 1000.
6: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
5: 652.

Ja, de opvolging wordt al klaargestoomd ten huize Pink. Er staan wel meer kippenvelduetjes online, heb ik gezien, van Pink en haar dochter Willow. Ik geloof dat ze een jaar of 14, 15 is, zoiets. Dat is nog jong, hè. Nog een paar jaar kind zijn, dan kan er misschien wel eens gekeken worden naar een grote zangcarrière. Voor nu, 650, Weeks & Company, Rock Your World.

We Keep On Moving. Een goede vijf meezinger erbij wil daar wel eens bij helpen. Toch? Op 649. In de Summertime Top 1000. De lijst die zomer en vakantie en feel good ademt. In de muziek, maar ook in de cadeaus die we jou kunnen geven tussendoor. Want ken je het gevoel? Het is zomer, je zit in de auto onderweg naar het zuiden met een paar actieve kinderen op de achterbank die elke 10 minuten vragen of we er al bijna zijn. Het kan een uitdaging zijn soms, hè? Zo'n lange rit. Maar wat als ik voor jouw gezin een tussenstop kan regelen? Een verblijf in een van de leukste attractieparken van Frankrijk. En bij uitbreiding ook van Europa. Het zal ineens een stuk rustiger en vrolijker zijn daar op die achterbank. Ik vertel hier meer over, kort na 4 uur straks. Eerst jouw nummer 648 nog. Diana Ross.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Is dat Robbie Williams in de verte? Ik denk het wel. Komt er zo aan met zijn rock DJ.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Op onze nationale feestdag 21 juli schrijven we samen geschiedenis in Nieuwpoort. Dune Hotel organiseert een spectaculaire recordpoging. De langste ontbijttafel van België. Schuif mee aan voor een heerlijk ontbijt met funcooking, zomerse sfeer, optredens, fanfares en DJ-sets. De langste ontbijttafel van België op 21 juli in Nieuwpoort. Schrijf je vandaag nog in via delangsteontbijttafel.be.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
0: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
2: Nostalgie. Het wordt 3 voor 4. Goedemiddag. Nieuws met Bart van Langenhoven. En de hittegolf in ons land heeft toch wel zijn tol geëist, Bart.
8: Ja, er zijn tijdens de voorbije hittegolf tussen 18 juni en 1 juli bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van gezondheidsinstituut Sensano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste tellingen in 2000 toch al. Vooral in Wallonië stierven opvallend meer mensen dan normaal. En zaterdag 27 juni vielen het meeste hittedoden op één dag, bijna 650. En dat is alweer 2 keer zoveel dan normaal. Drama voor een Belgisch gezin in Noord-Frankrijk, in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar stierf een vader van 43 toen hij zijn 2 zonen redde die dreigden te verdrinken. De man kreeg een hartstilstand toen hij zijn kinderen uit het water haalde. Hulpdienst verleden. En als je de komende dagen met Brussels Airlines naar Spanje vliegt, bijvoorbeeld naar Madrid, Barcelona, Malaga en Alicante, dan doe je dat met het speciaal beschilderde Rode Duivels vliegtuig. Normaal gebruikt Brussels Airlines het ook voor andere bestemmingen in Europa. Maar de vliegmaatschappij wil op een ludieke manier de Spanjaarden wat uitdagen, omdat onze Rode Duivels nu vrijdag op het WK een kwartfinale spelen tegen Spanje. En dit komt net binnen. Onze Elise Mertens heeft het niet gehaald in haar kwartfinale op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in 2 sets van de Tsjechische Linda Noskova. Het nummer 12 op de wereldranglijst, Elise Mertens, verloor met 6-3 en 7-5.
0: Nostalgie weer.
8: Tot vanavond veel zon, maar ook wolkenvelden bij 23 graden aan zee tot 30 op andere plaatsen. Morgen schijnt de zon volop, in de namiddag soms wat wolken, maximaal tot 31 graden. Ook vrijdag zonnig en warm, 24 graden aan zee, 33 in de Ardennen. En ook in het weekend veel zon bij 34 graden aan zee, iets frisser, 24 tot 29 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
9: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
10: Met Marcia Boero.

0: Dat is nummer 646 in jouw Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Ragatu Sunshine, Jumbo, Jumbo. Elke dag kan jij hier bij ons een paar leuke tripjes winnen in onze Nostalgie-reiskar. Dit uur maak jij zo kans op een gezinsverblijf bij Futuroscope. Dat is een supergroot en tof pretpark in Frankrijk. Ik ga jou zo vertellen wat je moet doen om die trip te winnen. Maar laat ons eerst eens even uitzoeken wat jouw verblijf daar zo onvergetelijk gaat maken. En daarom heb ik Wim de Schutter, PR-manager van Futuroscope, bij mij. Dag Wim.
1: Dag Marcia.
0: Hallo. Het is geen traditioneel pretpark, hè, Futuroscope. Wat maakt een verblijf of een bezoek daar zo uniek?
1: Ja, het is zelfs geen pretpark, Marcia. Maar, ik zou eerder zeggen, het is een immersief belevingspark. Het draait rond innovatie, rond beleving. Je bent helemaal ondergedompeld in de attracties. En dus het is eigenlijk zelfs geen klassiek pretpark zoals wij dat kennen, maar echt een belevingspark.
0: Ja, er zit onder andere heel veel audiovisueel spektakel in de attracties. Wat is zo de absolute topattractie, Wim, die we zeker eens getest moeten hebben daar?
1: Kiezen is verliezen wat dat betreft, hè, Marcia. Het is zo'n ongelooflijk aanbod, maar als ik er dan toch misschien één, maar ik zal er misschien twee uitpikken, attracties die je echt moet doen, dan denk ik aan Chasseur de Tornaad, waar je letterlijk in een tornado wordt opgezogen, is verkozen als beste attractie ter wereld. Over alle themaparken heen. En dan zou ik er toch nog een tweede willen aan toevoegen. Zeker met dit mooie weer, met dit warme weer. Is een bezoek aan Aquascope, eigenlijk een waterpark, waterpretpark. Een absolute must. Ook daar opnieuw word je helemaal meegezogen in de beleving. Het is geen waterpretpark zoals we dat kennen. Ze zijn ook verkozen als beste waterpretpark ter wereld. Dus ja, dat is absoluut een must-do, zou ik zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Dus mijn waterratjes thuis, die gaan ook al content zijn met een bezoek bij Futuroscope. Is er zoiets van nieuwe attracties in het waterpark die er nu te bewonderen zijn of binnenkort te bewonderen zijn?
1: Ja, absoluut. Recent werd Mission Bermude gelanceerd. Dus daar kan je eigenlijk... Word je meegezogen in een zoektocht binnen de Bermuda-driehoek. En daar beleef je een volledige waterbeleving. Dus op een zeer unieke manier ook opnieuw. Dus dat is zeker ook wel een aanrader. Ja, verder zijn er zoveel leuke dingen te ontdekken. Het is een aanrader voor mensen die eigenlijk naar het zuiden van Frankrijk rijden. Is het de ideale tussenstop. Om met de kroos daar even halt te houden en echt een heel leuk verblijf te hebben.
0: Ja, dat breekt het lange traject ook, dus een ideale stop daarvoor natuurlijk. Een toplocatie om naartoe te gaan met het gezin of met vrienden. Wat mogen we jou van iedereen bij Futuroscope weggeven, Wim, aan de nostalgieluisteraars? Wat zit erin?
1: Wel, we hebben een heel leuk pakket weg te geven. Marcia, wat zit er eigenlijk in? Ja, uiteraard de toegangen tot Futuroscope, tot Aquascope, 2 dagen lang. En een verblijf in een van de themahotels van de Futuroscope. En die zijn ook echt wel geweldig. Ze zijn helemaal gethematiseerd. Je wordt helemaal ondergedoppeld in een heel unieke sfeer, een unieke wereld. Dus dat geven wij graag weg voor een gezin die zin heeft om naar daar te gaan, zou ik maar zeggen.
0: Oh, klinkt fantastisch. Heel goed, dan gaan we dat ook meteen lanceren. Zorg dus dat je goed luistert het komende uur, want onze nostalgie-reiskar gaat weer uitrijden. Ik laat nog eens even horen, zodat je weet hoe hij klinkt, onze reiskar. Voilà, onthoud het goed, dit geluid, want het gaat nog een keer voorbij komen in de loop van dit uur. En dan is het moment om reiskaart te sturen in de Nostalgie-app. En dan win jij misschien wel een fantastisch gezinsverblijf bij Futuroscope. Een van de leukste, zo niet het leukste pretpark of avonturenpark in Frankrijk. Wim, dikke merci om onze luisteraars aan zo'n leuke trip te helpen.
1: Dankjewel, Marcel.
0: En dan gaan we ondertussen door met de Summertime Top 1000. Hier is ABBA op 645.

0: Daar worden we altijd gelukkig van, toch? Je portie Rick Astley vanmiddag, Together Forever. Ondertussen wachten we geduldig op onze nostalgie-reiskar, want wat een toffe cadeau, wat een toffe prijs kan je ermee winnen. 2 dagen gaan genieten bij Futuroscope in Frankrijk, een van de leukste pretparken die je daar kan bezoeken. Je krijgt toegangskaarten voor zowel het gewone park als het waterpark dat je daar hebt. En ook nog eens een hotelverblijf in het park zelf. Het enige wat jij moet doen is wachten op de nostalgie-reiskar. Die gaat ergens tussen nu en 5 uur komen voorbijrijden. Als je dat moment meemaakt, stuur dan meteen reiskar in de nostalgie-app.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: En dan gaan wij ondertussen voor 643 straks. We gaan zwemmen met Mart Hoogkamer. En ook al ambiance verzekerd met deze Jesse Matador.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Solden bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
7: bij
5: Zalando.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solden op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie.
12: Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
13: Welkom thuis.
14: Klein stresske. Do what you want me
15: to do. Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.
16: The Summertime Top 1000. Nostalgie.
17: 643.

0: zo meteen een move on up naar de nummer 641 in de Summertime Top 1000. Een extra zonnetoppertje van Boy George. Maar eerst nog iemand gelukkig maken. Want onze nostalgie-reiskar is zo net weer voorbijgezoekt. Hij was er een beetje sneller dan gewoonlijk. Het moment om natuurlijk te sturen in de nostalgie-app. Als jij dat ook gedaan hebt zo net, hou dan zeker je gsm in de gaten. Want dan ben jij misschien wel de gelukszak die ik nu ga opbellen. Ik ben benieuwd of ik antwoord krijg zo meteen. Spannend moment.
1: Hallo, met Ilse.
0: Dag Ilse. Ik heb tof nieuws, want jij wint een gezinsverblijf bij Futuroscoop Frankrijk.
1: Wauw, super. Dank je wel.
0: Jij mag gewoon met het hele gezin richting het leukste pretpark van Frankrijk. Heb je reisplannen waarmee je het kunt combineren, Ilse?
1: Ja, ik niet echt, maar de zoon die trekt wel richting het zuiden van Frankrijk. En eigenlijk had ik voor hem meegedaan.
0: Oh, hoe tof is dat? Jij gaat mama punten scoren straks, Ilse.
1: Ja, dat gaan we proberen, ja.
0: Oh, leuk. Dus de zoon gaat richting zuiden. Die kan ergens tussendoor stoppen om te gaan genieten in het waterpretpark daar. En ook in het gewone pretpark. En waar ga jij dan naartoe, Ilse?
1: Wij trekken richting Denemarken dit jaar.
0: Oh, heel fijn. Dus zowel jij als je zoon op vakantie, ieder op zijn eigen manier, hebben heel veel plezier. Ik zou zeggen, Ilse, ga het goede nieuws vertellen aan je zoon. Die gaat er heel gelukkig mee zijn. En laat hem een fotootje sturen in de Nostalgie-app binnenkort.
1: Dat zal ik doen. Heel erg bedankt.
0: Geniet ervan. Veel plezier.
2: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Katrien Jaak zit ook al mee in onze club, zie ik in de app. Wat een leuke muziek stuurt ze om vrolijk van te worden en in vakantiestemming te geraken ook. En dat maakt mij dan weer blij, want dat is exact waar we op mikken deze zomer.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Vakantiegevoel voor iedereen, ook op het werk. Zometeen een nazomerhitje van AC/DC. Thunderstruck komt eraan. En deze Miami Sound Machine ook op 636.
3: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
4: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor

0: in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgiereisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Deze zondag extra open.
6: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Zit idee.
0: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
2: Zit idee, zit idee.
0: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
2: Zit idee, zit idee.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
2: Zit idee.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: De Summertime Top 1000.
6: Met Marcia Buarodi.
5: 638.

0: Een zwoele zomerhit uit de vroege 80's. Grace Jones met haar futuristische, bijna buitenaardse look.
1: The Summertime
2: Top 1000.
0: Ik denk dan meteen aan die scherp gesneden kostuumvest met brede schouders. De hoekige vormen die ze zo qua poses toch regelmatig aannam. En ja, vooral ook die prachtige donkere huid. Zo gaaf. Er zat precies permanent een Instagram-filter op die vrouw. Ongelooflijk. I've seen that face before. 637 alweer in jouw Summertime Top 1000. En dan heb ik, zoals beloofd, Miami Sound Machine nog voor jou. Dat is dan weer een plekje hoger. En ik heb zelfs nog een beetje extra tijd over om er een lekker lange versie van te draaien. Kijk eens aan.
3: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.
0: 600.

0: in the summertime.
1: Top 1000.
2: Beats van Fats & Small. Komt eraan meteen na het nieuws van 5.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
8: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
7: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
8: Die van de buren.
7: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
8: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
7: Nee, één adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
9: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothée Chalamet.
10: Hela, dat is toch met pingpongballen?
9: Ja, en dan?
10: Ja, geen bal had je gezegd.
9: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
10: Goeie bal.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits. Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
14: Dorso, ergonomisch slapen.
2: Nostalgie. Het is 4:55. Tijd voor het nieuws met Bart van Langenhoven. En dan toch geen halve finale op Wimbledon voor Elise Mertens.
15: Nee, helaas. Het tennissprookje is voorbij. Elise Mertens verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst. In 2 sets, 6-3 en 7-5. Wedstrijd duurde ruim anderhalf uur. Elise Mertens speelde haar beste Wimbledon ooit wel. In 2019, 22 en 25 kwam ze nooit verder dan de vierde ronde. De Tsjechische Noskova speelt in de halve finale tegen de Oekraïnse Kostyuk. Die versloeg de Italiaanse Paulini 2 sets, 6-3 en 6-2. De Verenigde Staten die vallen Iran waarschijnlijk opnieuw zwaar aan de komende uren. Dat zei Amerikaans president Trump in de marge van de NAVO-top in de Turkse Ankara. Hij dreigt er ook mee de Iraanse havens opnieuw te blokkeren. Eerder verklaarde Trump dat voor hem het staakt het vuren met Teheran is afgelopen. En de voorbije nacht bombardeerde het Amerikaanse leger een 80-tal doelwitten in Iran. Dat zelf reageerde door VS-doelwitten in Bahrein en Kuwait te beschieten. En je kan binnenkort bij je bank maar maximaal €5000 per dag meer overschrijven om te vermijden dat er plotseling grotere bedragen van je rekening verdwijnen door online criminelen. Het is een van de maatregelen uit een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Beenders wil zo het online betalen veiliger maken. En als je zelf een fraudedossier wil opstarten, dan moet je bank je ook veel sneller helpen dan nu het geval is. En banken gaan ook onderling fraudegegevens delen via een speciaal platform. En ze willen telecombedrijven en justitie actiever betrekken bij die online fraude.
1: Nostalgie weer.
15: Vanavond blijft het zonnig, vannacht is dan weer helder. Minima tot 18 graden toch. Morgen zonnig met enkele stapelwolken. 25 graden aan zee, 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon. 33 graden, aan zee is het wel frisser. 24 graden. En tijdens het weekend blijft die zon volop schijnen. Maxima tot 34 graden aan zee tussen 24 en 29. En ook begin volgende week vakantie weer, zonnig en warm. Maxima boven de 30 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
16: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
1: Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. De Summertime Top 1000.
0: Met Marcia Buarodi. We are music.
1: Yeah.
4: 635.

0: Summertime Top 1000.
1: Een Fransman die zo al gauw een Spaans klinkende artiestenaam koos, die een beetje beter bij zijn muziekstijl zou passen. Pure zomernet met zijn Amor de mis amores. Een heel krachtige manier om te zeggen dat iemand je allergrootste liefde is. God, Spaans. Samen met het Italiaans toch wel de mooiste taal, vind ik, om jezelf in te laten verleiden. Gaan ze nog vaak tegenkomen, allebei, in deze Summertime Top 1000 hier bij Nostalgie. Daar mag je nu eens zeker van zijn. Zometeen zal het alweer een bronstige Justin Timberlake zijn op de dansvloer met zijn toekomstige one-night stand. Maar eerst langs Queen op 633.

0: Voorlopig geen tourplannen in ons land, Justin Timberlake. Allee, geen tourplannen toekoer, zie ik. Op hem moeten we dus niet hopen, vrees ik, voor een babbeltje op Brussels Airport. Maar we gaan toch even doorprikken straks naar mijn collega Ellen daar, want ze heeft iets gezien waar ze niet zo gerust in is, blijkbaar.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Dat is voor over 10 minuten. Zometeen John Paul Young. Love is in the air. En dit gaat het een en ander losmaken, denk ik straks. Barbarella. Komt eraan op 628.
3: Massa, zonneschone lounge set.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen door het energiebos?
9: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
9: Oké. Okay.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen. Enagreen. Energie-rebellie.
10: Deba-meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba-meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba-meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
11: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk.
12: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat?
12: Vergeet Barbara.
10: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer... Play That Song. Kijk vanaf 8 juli op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
2: De Summertime Top 1000.
1: Top 1000. Nostalgie.
2: 631.

0: vind het zo tof om zijn gevoeligere kant ook eens te kunnen horen af en toe. Rod Stewart. Every beat of my heart op 630. Ondertussen heeft Jan Braakman zijn radio buiten verhuisd. Zodat de buren ook een beetje mee kunnen genieten van deze Summertime Top 1000. Ah, welkom in de club, buren van Jan. En ondertussen nog een likje verf op zijn kast aan het zetten ook. Het zal goed vooruit gaan, Jan. Met Real to Real opkomst. I like to move it, move it. Maar eerst gaan we...
1: Ribben de Bie met Petri.
0: Ja, want daar straks liep mijn collega Ellen Monique Giel nog tegen het lijf. Die stond toevallig klaar om naar India te vertrekken op retraite. Hoe groot is de kans dat je zo iemand bekend tegenkomt daar in de Brusselse airport? Maar nu heeft ze iets gespot waar ze niet zo heel gerust in is. Dus we gaan toch eens even meeluisteren wat er daar juist aan de hand is, Ellen.
2: Kan er iemand mij komen helpen? Ik denk dat ik hier iemand mee geweer zie. Mevrouw, hallo.
3: Hallo.
2: Je hebt iets heel speciaals vast voor iemand welkom te heten. Oftewel is dat een kindje?
3: Dat is mijn neefje. Ai, neef.
2: En van waar komt hij?
3: Die komt van Schotland.
2: En die woont daar? Of?
3: Die studeert daar. Ja.
2: En jij komt die afhalen?
3: Samen met mijn papa. Ja.
2: En wat is het verhaal achter dat waterpistooltje dat jullie hebben?
3: Ik ben last minute meegekomen. Ik zou eigenlijk moeten werken nu. En ik heb geen spandoek bij. Dus ik dacht, ik moet een alternatief. Ik moet toch iets bij hebben. Ik vond geen ballonnen. Ik vond geen spandoek.
2: Maar het is wel, hij wordt wel in de watten gelegd. Hè? Is hij zo'n beetje, dat is een oudste, dus ook wel... Ja, toch een beetje de poulani.
4: Voilà, je zegt het zelf. Ja, ja, dat is, het is de eerste, het is de oudste. Hij zal altijd de eerste en de oudste blijven. Zo is dat.
2: Dus het gaat wel een beetje emotioneel zijn voor jou om hem dan weer terug te zien.
4: Hij mag altijd komen. Het is de lieveling. De lieveling.
2: Oh. En wat studeert hij daar?
4: Hij studeert daar... Ja, het is eigenlijk een combinatie van topsport en...
2: En topsport in?
4: Golf. Golfen, ja.
2: Wow.
4: Ja.
2: En golf jij ook? Zit dat in de genen?
4: Nee, dat zit, de papa heeft dat wel, maar de opa niet. Dat, ik heb dat helemaal niet. Nee. Maar ik ben wel zijn grootste supporter.
2: En wat is het eerste wat je nu met hem gaat doen?
4: Naar huis rijden. En een zwembad in duiken.
2: En zijn er zo'n dingen gepland dat je zegt, nu heb ik hem hier, ik ga deze zomer met hem op vakantie. Ja, of
4: wij gaan hem gewoon vertroetelen.
2: Oh, en dat houdt in
4: op het eten komen, dikwijls op het eten komen. En dan meegaan als jij wedstrijden moet gaan spelen. Want het is niet omdat hij nu naar huis komt dat hij geen wedstrijden heeft. Hè. Nu speelt hij hier wedstrijden. Dus hij blijft bezig.
2: Ben jij iemand die altijd de hele familie gaat halen van de luchthaven? Of is dat nu enkel een uitzondering?
4: Volgende week moet ik weer voor de andere zoon. Dan vertrekt hij. Dan ben ik weer chauffeur voor hem.
2: Het is ongelooflijk. Maar ik straks uw nummer. Moest ik vertrekken of willen komen aan dat je mij komt...
4: Ja, zeg maar wanneer en waar dat je naartoe wilt, ik breng je wel.
2: Fantastisch, geniet alvast van uw kleinzoon en van de mooie zomer.
4: Dank alle twee.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
6: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
5: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
7: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ik zie weer massa's heimwee in de nostalgie-app naar spannende tv-momenten bij heel wat gasten die tiener of misschien net iets ouder waren aan het eind van de 80's. Veel herinneringen aan de Pin-Up Club. Een van de sensuelere programma's toch wel op tv. Net op 628 Barbarella.
1: Straks in de summertime.
2: Top 1000.
0: Summer in the City, zeker wel, zometeen. En Accession komt er ook aan op 624.
3: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.

0: Aan de Nieuwe Baan in Belzele, afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
5: De Summertime Top 1000.
6: Met Marcia Buarodi. Nostalgie.
5: 627.

Two steps forward, two steps back. Opposites attract van Paula Abdul. Ondertussen wil Kelly graag weten in de nostalgie-app of er nog iets in onze reiskar zit. Ja, voor vandaag niet meer vrezen, Kelly. Sorry. Maar morgen steken we er terug een paar leuke tripjes in, beloofd, die jij kan winnen. Vanaf een uur of 10 bij onze Sean. En als je zo lang niet kan wachten, wat ik snap, ik heb zelf ook niet grootste geduld, dan zou ik zeker mijn kans ook durven wagen bij mijn collega Kim, want zij heeft nog één finale plekje over om een weekje weg te scoren met een D-car Mobiloom. Ook zeer zeker de moeite. Morgen vroeg doe je dat tussen 6 en 9 hier bij Nostalgie. En nu swingen met Kenny Loggins op 625.

0: de 10 om te zien ambiance dit.
1: De Summertime.
2: Top 1000.
0: En nu nog altijd eigenlijk, zo onderweg naar het avondeten, toch? On and On van X-Session 624. En alweer het einde van dag 3 van deze Summertime Top 1000. Straks geniet jij hier bij Nostalgie verder van de grootste... De grootste hits. De hele avond lang. Sorry, ik duwde op een verkeerd knopje. Ik wist even niet wat er gebeurde. Enfin, ik zie hier onder andere voor jou het spannendste duet ooit staan dat Bryan Adams heeft gedaan in zijn leven. Nog redelijk groen achter zijn oren op dat moment. En dan al direct met zo'n wereldster van formaat de studio en het podium mogen delen. Je hoort het na 6 uur straks. Veel plezier. Eerst nog jouw nummer 623. En daar gaan we voor Mika en Grace K.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Dorso.
3: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
2: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
3: Dat wil ik ook.
2: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
4: Dorso, ergonomisch slapen.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Code Yellow.
9: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
10: Dan noem ik nu eens een goeie zaak.
9: Meer info op telenet.be.
8: Code Yellow.
11: Green. Energie Rebellie.
12: 6:02. Goedenavond. Nieuws met Bart van Langenhoven. En we beginnen natuurlijk met de Ronde van Frankrijk. Daar won de Nederlander Olaf Kooij pas de 5e rit zijn allereerste zege in de Tour de France. Kooij sprintte in Po sneller dan de Duitser Kanter en onze Timmerlier. De Noord-Traan blijft in het geel. Meer in ons nieuws van 7 uur. Voorbij hittegolf bij ons eiste toch wel zijn tol. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1800 mensen meer gestorven dan gemiddeld, bewijzen de oversterftecijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Het gaat om het hoogste aantal tijdens een hittegolf sinds de eerste telling in 2000. Vooral in Wallonië stierven er opvallend meer mensen dan normaal. Zaterdag 27 juli vielen er het meeste hittedoden op één dag, bijna 650. Bovendien moeten de noodcentrales zoals 112 en de wachtposten voor de huisartsen met extra mensen werken tijdens een hittegolf om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. Gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen zoals alleenstaande bejaarden beter begeleiden en ook koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. En de bekende kledingketen Paprika is failliet, bevestigen de vakbonden. De 30 bestaande winkels in ons land sluiten hun deuren en meer dan 150 mensen verliezen hun job. Eerder vandaag kondigde schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden ook al aan dat het 120 banen schrapt door de aanhoudende malaise in de auto-industrie.
11: Nostalgie weer.
12: Vannacht is het helder, minima tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken bij 25 graden aan zee en 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon tot 31 graden aan zee. En het is tot 31 graden algemeen. Het is frisser aan zee, 24 graden. En tijdens het weekend blijft die zon volop schijnen, maxima tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29. Ook begin volgende week blijft het zonnig en warm bij maxima boven de 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Krevel.
2: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter. Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet, maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar ZitIdee. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitIdee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZitIdee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Schat, zie nu eens. De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
4: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
3: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
4: Die van de buren.
3: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
4: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
3: Nee, 1 adres.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar

0: zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Salons, relaxen, boksprings, eetkamers, tafels en stoelen en accessoires. Bij Mebleta hebben we het allemaal. Met deze maand de waanzinnigste zoldepromoties. Mebleta maakt van je huis een thuis. Bekijk ons aanbod op mebleta.be of laat je in onze showroom inspireren door de allernieuwste interieurtrends. We zijn enkel op donderdag gesloten. De scherpste prijzen, een correcte service, een eigen leverdienst. Mebleta. Mebleta. De meubelzaak in de Noorderkempen.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
4: 30 ideeën voor pastaschotels
3: in Libelle Lekker naar
4: de 5 beste beleggingen van het moment
3: in Trends of naar
4: Belgische politiek achter de schermen
3: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Schat, ik heb hier bij Limpa de perfecte zetel gevonden. We kunnen die niet laten liggen.
2: Oh echt? En ik heb net bij Limpa het perfecte bed gevonden.
1: Maar ja, we kunnen wel niet en de zetel...
2: en het bed kopen.
3: Oh jawel, bij Limpa Meubelen kan dat. Limpa brengt leven in huis.
4: Lenen bij Leemans.
5: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar horloge te zingen?
6: Ik ben ontaftellen, Harry.
5: Ontaftellen?
6: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
5: Maar Suzy toch?
7: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
4: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
3: Limpa brengt leven in huis. Dokter van der Hooijdonkstraat 40 in Lummen. Bezoek onze showroom en profiteer van spectaculaire solden.
8: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
10: Nostalgie. 7:02. Goedenavond, nieuws met Bart van Langenhoven. Extra mensen voor de noodcentrales en wachtposten bij een hittegolf. Het gaat dan om noodcentrales zoals 112 en de wachtposten voor huisartsen. Om het aantal oproepen beter te kunnen opvangen en hulpdiensten gerichter uit te sturen, moet er dus meer mensen komen. Dat staat in nieuwe richtlijnen van onze ministers van Volksgezondheid. Gemeenten en steden moeten kwetsbare groepen zoals alleenstaande bejaarden ook beter begeleiden en koele ruimtes voorzien waar inwoners zich kunnen verfrissen. Amerikaans president Trump voelde heel veel liefde tijdens de NAVO-top in de Turkse stad Ankara. De bijeenkomst van de 32 staats- en regeringsleiders noemde hij heel succesvol. Veel landen gaan ook akkoord om hun defensiebudget nog maar eens te verhogen. En Trump bedankte de Turkse president Erdogan voor zijn gastvrijheid. De NAVO-secretaris-generaal Rutte, die vindt Trump een buitengewoon leider. De Amerikaanse president beloofde Oekraïne ook een licentie om Patriot-raketten te maken die buitenlandse aanvallen kunnen onderscheppen. In de ronde van Frankrijk won de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit, zijn allereerste zege in de Tour de France. Kooi sprintte in Po sneller dan de Duitser Max Kanter en onze Tim Merlier. De Noor Thorstein Trein blijft in het geel. In de stand heeft hij een kleine halve minuut voorsprong op de Amerikaan Sean Quinn. De Sloveense topfavoriet Pogacar staat vierde op iets minder dan 8 minuten. En op Wimbledon is het tennissprookje voorbij voor onze Elise Mertens. Ze verloor op het Londense gras van de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de wereldranglijst, in 2 sets, 6-3 en 7-5. De wedstrijd duurde ruim 1,5 uur. Elise Mertens speelde wel haar beste Wimbledon ooit.
11: Nostalgie weer.
10: Vannacht is het helder, minima tot 18 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken. 25 graden aan zee tot 31 elders. Vrijdag opnieuw veel zon en tot 33 graden. Als eerst frisser met 24. Tijdens het weekend blijft de zon volop schijnen, maximaal tot 34 graden. Aan zee tussen 24 en 29. En ook begin volgende week zonnig en warm weer bij maximaal boven de 30 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
1: En welk zat eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, een secondaat, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Pearl. Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De 5 beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Reis deze zomer de wereld rond met het grote nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote nostalgie-reisbureau. Luister en je bent op vakantie. Motorhome of campervan? Nieuw, tweedehands of huren? Kom langs in onze showrooms in Geel en Wetteren. Dikar Motorhomes.
8: Welkom thuis.
9: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: zijn weg zijn.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
0: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eele, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9. In het grote Nostalgie-reisbureau.
2: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.

0: opvallende reiskoffer.
1: Wij gaan op reis en de eerste keer voor onze dochter met een vliegtuig.
2: Wij komen net van 5 maanden terug vanuit Oeganda. Stage en studeren. Ja, wat een ervaring.
3: Wat bij snel aan zijn, wat zal dat pittiger worden, denk ik.
4: Genieten en losgaan.
0: Ribbe de Bie met Petri. Elke dag in het grote Nostalgie-reisbureau. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Kamperen in de vertrekhal blijft verboden.
6: Ja, maar ik ben nu voor het werk.
7: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
8: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
9: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog? Zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen. Of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Play Kinepolis presenteert de Ik heb het ondertussen wel wat gehad met je voetbalzomer. Dus wilt je liever geen bal op je tv? Check dan onze vele topfilms, zoals Marty Supreme met Timothy Chalamet.
6: Hela, dat is toch met pingpongballen?
5: Ja, en dan?
6: Ja, geen bal had je gezegd.
5: Oké, kijk dan naar balvrije films, hè. Zoals Michael, Jumpers, de Super Mario Galaxy Movie, The Devil Wears Prada 2, Now You See Me 3, de Vlaamse topper Dust en nog veel meer.
6: Goeie bal.
5: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
7: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
8: Goedenavond. Het Nationaal Crisiscentrum moet beter voorbereid zijn op komende hittegolven. Dat vinden de ministers van Volksgezondheid van ons land. En daarmee leggen ze de bal in het kamp van binnenlandminister Quentin. Want dit gaat verder dan puur volksgezondheid, zegt minister Van den Broeke.
9: Je moet zorgen voor betere huisvesting. Je moet zorgen voor koelteplekken. Je moet zorgen dat mensen contact met elkaar houden. Dat is wat moet gebeuren. Ja, gezondheidszorg komt hier te laat, hè? Je moet vermijden dat mensen in een ambulance moeten gelegd worden.
8: Tijdens de vorige hittegolf konden de spoeddiensten de toestroom niet slikken. 1747 Belgen zijn ook door de hitte gestorven. In het noorden van Frankrijk is een Belg van 43 jaar om het leven gekomen. De man had net zijn twee zonen uit het water gered, maar kreeg dan een hartaanval. De brandweer kon hem nog reanimeren, maar de man is later overleden in het ziekenhuis. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Het is trouwens de eerste keer dat hij meerijdt in de Tour en meteen dus al een overwinning in de eerste rit voor de sprinters.
10: Ja, ik voelde me goed en ook gisteren voelde ik me al goed. En, het was gewoon geduldig blijven tot vandaag. En, ja, je weet dat in een sprint dat er ook met goede benen kan je verliezen, maar ja, het helpt wel om met goede benen te sprinten.
8: De Duitser Max Kanter werd tweede. Onze landgenoot Tim Merlier eindigde derde. De Noord-Torstein Traen behoudt het geel. De zon schijnt nog wel even en temperaturen tot een graad of 27. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
7: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: tijdens de Solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar
1: ZitiDay.
0: Voor alle zitmeubelen moet je bij ZitiDay zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
1: ZitiDay.
0: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
1: Nostalgie.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
2: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5. Als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als aanval op alle lidstaten. En dan nog goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De Christelijke Vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk niet staken. Het blijft nog wel even zonnig vanavond en warm ook. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen boven de 30 graden.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren. En de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend. En daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat. Dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als een van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...